0: imagine what it is. Wonderful.
1: No, that's a tag.
2: Wait on,
0: exactly.

0: Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder een team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind.
1: En tot zover.
2: Uur na uur. Dag

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep railschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Évian-les-Bains en niet in Genève en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa

0: mobiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder een team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind.
1: En tot zover het nieuws.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort naar

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Protesten in Genève tegen een G7-top zijn uitgelopen op ongeregeldheden. Ongeveer 20.000 mensen van 60 verschillende organisaties liepen mee in een demonstratiemars. De mars begon vreedzaam, maar later liep het uit de hand. Een kleine groep actievoerders stak onder meer een Tesla in brand en viel een kantoor van de Verenigde Naties aan. Dit soort rellen komen vaker voor rond G7-toppen. In 2003 richtten demonstranten in Genève al voor miljoenen euro's aan schade aan. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn gisteren 12 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 11 parachutisten en de piloot. Een sergeant van de staatspolitie liet laten weten dat het specifiek ging om een groep mensen die op pad was om te gaan skydiven. Ongeveer een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Bloedbank Sanquin luidt daarom de noodklok. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat de angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. En actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film in 1986. Daarna keerde ze terug in vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3 en ze was ook te zien in de populaire tv-serie. Naast haar bekende rol in de comedyreeks had ze ook kleinere rollen in andere Nederlandse speelfilms zoals Amsterdam en Dolla Dolla. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag. Dag na dag.

boom die veel van stilte houdt en in zijn eentje tuinkabout. Ik ben een tuinkabouter. Liefst zou ik ook niet zingen en zwijgend bij een vijver staan. Maar er zijn te veel

je zit een snoer. Niemand wil meer zweten. Ja, doe maar duur en doe maar stoer. Het ambacht is vergeten. Nee, pots 1003 verf, nee. Ik doe niet aan die manie mee. Waar zijn de schoffel en de hark? Mijn

Nee, pots 1003 werf nee. Ik doe niet aan die money mee. Waar zijn de schoffel en

Als ik op zee was en jij in de zwier. Als ik op zee was, had jij plezier. Als ik op zee was,

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Protesten in Genève tegen een G7-top zijn uitgelopen op ongeregeldheden. Ongeveer 20.000 mensen van 60 verschillende organisaties liepen mee in een demonstratiemars. De mars begon vreedzaam, maar later liep het uit de hand. Een kleine groep actievoerders stak onder meer een Tesla in brand en viel een kantoor van de Verenigde Naties aan. Dit soort rellen komen vaker voor rond G7-toppen. In 2003 richtten demonstranten in Genève al voor miljoenen euro's aan schade aan. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn gisteren 12 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 11 parachutisten en de piloot. Een sergeant van de staatspolitie liet laten weten dat het specifiek ging om een groep mensen die op pad was om te gaan skydiven. Ongeveer een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Bloedbank Sanquin luidt daarom de noodklok. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat de angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. En actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film in 1986. Daarna keerde ze terug in vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3 en ze was ook te zien in de populaire tv-serie. Naast haar bekende rol in de comedyreeks had ze ook kleinere rollen in andere Nederlandse speelfilms zoals Amsterdam en Dolla Dolla. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op en het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Iran en de Verenigde Staten hebben een akkoord om de oorlog te stoppen. Dat heeft de premier van Pakistan bekendgemaakt na onderhandelingen. Vanaf vrijdag gaat de straat van Hormuz weer open als de mijnen daar weg zijn. Volgens Trump gaat de olie weer stromen, maar er is wel een kanttekening. Het is een intentieverklaring en de precieze details moeten nog worden uitgewerkt. Oranje is het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Tot op het laatste moment stond Oranje er het beste voor, maar na een wissel van Koeman maakten de Japanners in de allerlaatste minuut alsnog gelijk. In de andere wedstrijden won Ivoorkust met 1-0 van Ecuador. In de pool van Nederland boekte Zweden een ruime overwinning door Tunesië met 5-1 te verslaan. Honderden mensen hebben gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool uit Aksel. Op verzoek van de organisatie droegen de meeste deelnemers witte kleding. Onder de aanwezigen in de stoet waren ook burgemeester Frank Weerwind en commissaris van de Koning Hugo de Jonge. En meer dan een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op en het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Maar in plaats van iets goeds te verrichten, hield hij zich onledig met dichten. Al naar het voorbeeld van Omar Khayyam, naar het voorbeeld van Omar Khayyam.

berouwd. Ja, toch had het hem bitter berouwd. Ach, had hij zijn geld maar belegd in iets minder ontroerende goederen. Want hij kon ze nu nauwelijks meer voederen. En daarop heeft er zo'n harem toch recht. Daarop heeft er zo'n harem toch recht. Het leven geleek hem een straf. Tot een vriend uit het ijskoude noorden hem schreef de verlossende woorden. Zeg man, waarom ga je niet van ze af? Man, waarom ga je niet van ze af? Toen pak de trein naar Amsterdam.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord gesloten om de oorlog te beëindigen en de straat van Hormuz weer te openen. Het akkoord wordt aanstaande vrijdag ondertekend in het Zwitserse Genève. Op dit moment zijn alleen nog grote lijnen van de overeenkomst bekend. Het lijkt een eerste stap te zijn naar een algemeen vredesakkoord, al moeten nog wel een aantal hete hangijzers uit het vuur worden gehaald. En direct na de aankondiging van het akkoord daalden de olieprijzen al flink. Oranje is met het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Tot op het laatste moment stond Oranje er het beste voor, maar na een wissel van Koeman maakten de Japanners in de allerlaatste minuut alsnog gelijk. In de andere wedstrijden won Ivoorkust met 1-0 van Ecuador. En in de pool van Nederland boekte Zweden een ruime overwinning door Tunesië met 5-1 te verslaan. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film Flodder in 1986. Daarna keerde ze terug in de vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3. Ook was ze te zien in de populaire tv-serie. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. En vanaf vandaag kan je voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkopere treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het Flexdal vrij abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse steden Kiev en Kharkiv zijn vannacht zeker 9 mensen gedood. Dat melden Oekraïnse autoriteiten. Oekraïne zorgde op zijn beurt ook voor slachtoffers. Bij een droneaanval op de Russische stad Tula ten zuiden van Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen. Daarnaast raakten 3 anderen gewond, onder wie een kind van 1 jaar. Minstens 20.000 ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het toeslagenschandaal. Dat blijkt uit bronnen van NRC die nauw betrokken waren bij de beoordeling van deze toeslagenouders. Deze groep heeft hierdoor onterecht 30.000 euro of meer aan schadecompensatie van de overheid ontvangen. Het kabinet heeft geen plannen om dit geld terug te vorderen. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord gesloten om de oorlog te beëindigen en de straat van Hormuz weer te openen. Het akkoord wordt aanstaande vrijdag ondertekend in het Zwitserse Genève. Op dit moment zijn alleen nog de grote lijnen van de overeenkomst bekend. Het lijkt een eerste stap te zijn naar een algemeen vredesakkoord, al moeten nog wel een aantal hete hangijzers uit het vuur worden gehaald. En vanaf vandaag kan je voor 49 euro per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het FlexDAL-vrije abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag, dag na dag.
2: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
2: Rozo Radio.
1: Dit is Rozo Radio.
3: Rozo Radio.
4: Goedemiddag.
1: Hou zo.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen, eerst dit.
4: Dit is de Rozo Express met André en Dave.
6: André en Dave.
7: Wie ziet er het slimst uit, vind je?
8: Oh, en jij denkt dat ik dit ga zeggen?
9: Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
11: Hallo, daar zijn we weer.
12: Daar word je blij van.
13: Fijne dag.

0: Hallo, daar zijn we weer.
1: Ja, daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
2: De Rozo Express.
1: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
3: André.
1: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
3: Het is zaterdag.
1: Wat is zaterdag?
3: De uitzending.
1: Zaterdag? Nee, zondag.
3: Nee, zaterdag.
1: Helemaal in de war, die vrouw.
3: Ja, nee, het is zaterdag.
1: Wel, nee, hoe kom je daar nou bij?
2: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rozo Express. Met André en Dave.
4: Echt waar?
1: Paniek!
5: Dit is de Rozo Express met André en Dave.

0: En het is vandaag zaterdag 13 juni en niet zondag. Nee? Goed, welkom in de Rozo Express. En we hebben weer een heel afwisselend programma voor je samengesteld. We begonnen in ieder geval met onze intro Downtown Train van Bert Verloon. En wat is het? Nou, Dave zit mij allemaal af te leiden hier met cd'tjes en zo. En die als...
1: Valt wel mee hoor.
0: Als wat?
1: Valt wel mee.
0: Ja, zo hoor jou niet hoor.
1: Ja, waarom horen ze mij niet?
0: Nou, daarom niet.
1: Oh jawel, ze horen me wel hoor.
0: Oh, je hebt het microfoon nodig joh.
1: Even
0: goed, ja, oké. Okay. We begonnen natuurlijk met het nummer van Bonnie Sinclair, ons wisselalbum deze keer. En dat is deze keer een compilatiealbum, alle 13 goed. Ik denk, dat lijkt me ook wel eens een keertje grappig, toch?
1: Ja, je hebt ook versies alle 13 fout, hè?
0: Ja, die heb je ook. Ja, heb je hele series van, hè? Die zullen ook nog... Ik kan ook nog eens een keer als wisselalbum pakken, denk ik.
1: Alle 13 fout, ja, dat kan ook. Ja.
0: Ja. Ja. Goed, we begonnen met Bonnie Sinclair met Manana Manana uit 1972 dus. En als je het album moestje wil zien, dat staat ook op onze website. Dus daar staat een linkje naartoe.
1: Ja, komt ze meteen ook op Facebook.
0: Ja.
1: Dus, maar ja, dan kan ik ook de single hoes erop zetten natuurlijk, hè, op Facebook. Want het is een single geweest.
0: Ja, dat klopt. En er staat ook een linkje op onze website naar het hoesje toe.
1: Maar de... Hoe heet dat? De plaat die we nou gaan draaien, zeg maar. Tenminste, die we net draaiden.
0: Ja.
1: Was dus een single. Het komt wel van een album af, Manana Manana.
0: Dat was een B-kantje, trouwens.
1: Ja.
0: Ja. En het was zelfs strijdterschrijf bij Radio Noord, CDC-zender destijds.
1: Klopt ook.
0: Ja.
1: En... Het was nog in een periode dat ze ook nog wel aan het rommelen was met Unit Gloria, zeg maar. Dus zoals ik dat vind, ik altijd zo mooi klinken dat ze ook aan het rommelen was met Unit Gloria.
0: Ah, oké.
1: Okay. Ja, Bonnie Sinclair. Die hebben trouwens best wel wat, ook die hebben best wel platen gemaakt. En dat was in eerste instantie met Robert Long. En daarna gingen ze met Bonnie door. En deden ze met Bonnie ook van allerlei platen. En Manana Manana. Ja, is wel leuk, want dat is eigenlijk ook weer met Unit Gloria.
0: Ja.
1: En er zitten verhalen vast. De single die jij ziet, waarvan jij de hoes laat zien, is ook weer een andere single. Want in Denemarken en in Noorwegen kwam die namelijk uit onder met als A-kant That's My Music. En de B-kant was Manana Manana.
0: Ja.
1: En die in Nederland is weer uiteindelijk op die Bonnie single is terechtgekomen.
0: Ja. Ja.
1: Hoe zeg ik dit allemaal zo goed?
0: Okay.
1: Op de Bonnie single terecht is gekomen.
0: Ja.
1: Ja. Nou moet ik toegeven, het is mijn favoriet van Bonnie is Waikiki Man samen met Unit Gloria.
0: Waikiki Man, Waikiki Man.
1: Oh god, het gaat zingen.
0: Ja.
1: Oh nee.
0: Nee, anders dan doe jij dat. Dus ik denk, laat ik eens een keer het voortouw nemen.
1: Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar. Dus, ja. Ja.
0: Goed, dan ontdekken ze in ieder geval ook mijn zangtalent.
1: Ja.
0: Goed, tijd voor muziek. Ja.

0: Martin Petrova voelt veel dat er in een Cadillac past, eerlijk gezegd. 10 American Girls, daar de zong althans Holland over.
1: Moet je niet proberen, hè?
0: Nee.
1: Ja, alhoewel.
0: Dat wordt volgens mij stapelen.
1: Nou, nee. Wat wel is dat je in een Cadillac zou dat makkelijker gaan dan bijvoorbeeld in een lelijk eentje. En hebben ze ook al eens gedaan.
0: Ja,
1: ik geloof dat er wel 30 mannen in een lelijk eentje zaten.
0: Oh ja, dat zou best kunnen. Ja.
1: Dat was wel proppen, maar volgens mij was dat het record.
0: Dus het eentje was ook op een gegeven moment wat breder geworden uiteindelijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Even kijken, hoor. Mensen in hun auto.
0: Nou goed, Albert 6 draaiden wij dus daarvoor. Nee, uit 1980 kwam dat. Girls en Cadillac. En Bolland hoorde je er net dus. Uit 1984.
1: Nou, het ging om 28 vrouwen in een mini.
0: Oké.
1: Ja.
0: 28.
1: Ja, dit zijn wel 25. Dat is een van de meest. Dat is het record. Tenminste, het wereldrecord. Ja, het kan echt. Ja. 28 meiden wurmen zich in een mini voor een record. Ja, je moet niet vragen hoe het eruit ziet. Maar,
0: en hoe dat ze er weer uit zijn gekomen?
1: Ja, het. Wereldrecord is het is gelukt, het wereldrecord.
0: Ja.
1: Ja, je moet niet vragen hoe het gepropt zit.
0: Oké.
1: Maar het
0: wel krap.
1: Ja, het is
0: wel krap. Ja.
1: Ja, het zag er wel krap uit, ja. 28 het zijn nog turnsters ook nog, hè?
0: Maar die zijn lenig, dus dan.
1: Je moet het zien. Het ziet er heel bijzonder uit, deze foto. Ja.
0: Ja. Ik zie het.
1: Het ziet er heel bijzonder uit, ja. Hoe prop je jezelf met z'n allen in een mini? Nou ja, goed, ja, het kan. Kijk, als je mij hebt bijvoorbeeld, van mij zouden er ook wel 28 in een mini kunnen.
0: Ja, qua formaat, ja, klopt. Qua formaat, ja.
1: Ja, het zou kunnen, ja. Ja, ik denk dat op zich wel kan, hoor.
0: Oh ja, hoor. Ja.
1: Dat heet mini proppen.
0: Mini proppen?
1: Ja, mini proppen, ja. Ja. Ah. Ik vind het wel een goeie eigenlijk. Mini proppen.
0: Ja. Nou, okay. Ja.
1: Maar het waren er dus geen 10, maar het waren er dus 28.
0: 28.
1: Ja, alleen niet. In een Cadillac is het makkelijk, want dan kan het dak open. Oké, met veel meer mannen.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja.
1: Ja.
0: En die zijn ook iets groter dan die mini. De morsje wat ik zag, althans.
1: Ja, het is, ja. Een mini is kleiner, hè?
0: Maar goed, die moet dan. De voorganger van de modernere versie van de Morsjes. Die waren wel iets kleiner. Ja. Er zaten ook van die hele kleine pendaaltjes, vond ik altijd. Ik heb ooit wel eens een keer in een mini gereden. En ik trapte meteen met mijn voet. Trapte ik meteen de rem en het gaspedaal in.
1: Ja,
0: zo kleine pedaaltjes waren dat.
1: Ja, maar die pedaaltjes. Ja, maar moet je luisteren.
0: Ik heb helemaal niet zo'n grote voeten. Val mee. Dat wou jij zeggen? Nee, ik heb mijn maat 43. Dus dat valt best wel mee.
1: Ja, ik denk dat het ook nodig tijd is om te gaan bewegen. Want dan kun je, als je uit zo'n mini-koepel moet zien te kopen. En je zit met. En zo'n mini moet zien te komen. En je zit met een hoop vast, zeg maar.
0: Ja,
1: dan moet je er ook weer uit zien te komen.
0: Ja.
1: Wat zou ze daarvoor gebruikt hebben? Kruipolie? WD-40 of...
0: Ja,
1: of,
0: ik denk het wel, ja. Ja, moet dan wel. Of ze hebben die hele mini opengeknipt.
1: Nee, vaseline. Ja, vaseline.
0: Ja.
1: Ik denk het wel.
2: De ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gouwits. Goedemorgen, luisteraars. Staat u allen klaar? Een kleine spreidstand. Staat u rechtop en heft u de armen zijwaarts. Begint u dan met uw linkerarm, die maakt een kring naar omlaag, langs de andere arm helemaal rond tot die weer zijwaarts is. En dan de rechter, alleen in tempo wat vlugger. Om tot op zee. Uw linker een kring en uw rechter een kring. Zwaai om tot op zee, zwaai om tot op zee. Geef een vering in de knieën, dan geeft u de arm een zetje. Zwaai en zwaai, strak hem goed, links. Ga nog even door, ja, veer mee, veer mee. De linker en de rechter, gaat goed. En de laatste, halt maar. Goed, dan doen we dit nu nog even met een heen- en terugzwaai en dan de kring en dan de rechter. Dat gaat dus zo, als u de armen zijwaarts hebt, zwaait u naar rechts en terug en dan zwaait u hem om. tot op zij. De rechter heen en weer en nu een kring. De linker heen en weer en nu een kring. Eén en twee en op. En de laatste keer. Goed, want bij dat heen en weer zwaaien moet u voorover buigen. En als u dan de kring gaat maken, komt u rechtop. Meteen maar proberen. Ietsje langzamer, Sjaak. Ja, voorover, voorover, rechtop. En de kring. Voorover, houd uw benen recht. Ja, houd uw benen recht. Goed zo. Tik over die voeten, tik over die voeten. Kom rechtop. Voorover, voorover en een kring. Herhalen. 1 en 2, rechtop. Voorover, tik en tik en zwaai weer rechtop. Linker, gaat goed. En nu de laatste keer. Goed, voeten sluiten. Ja, de armen recht omhoog en op uw tenen staan. En van groot gaan de armen omlaag, zo kort mogelijk langs u heen, helemaal aan de vloer. Helemaal klein maken, vingertoppen aan de vloer, knieën diep gebogen, hoofd voorover en rug rond. En dan weer uitstrekken, hoog op de tenen, nu. Dan langzaam dalen, klein in elkaar. En rustig weer uitstrekken, hoog op de tenen. Maak u klein, diep gebogen. En handen weer omhoog, strak uit, kijk naar boven. Maak u klein, handen aan de vloer. Maak u lang, strak uit. En nu zijn we weer groot. Halt en klaar voor vandaag. Dit was de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.
3: Dat was de ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gouwits. Ik trouwens eigenlijk al goedemorgen gezegd.
0: Volgens mij vergat je nog iets.
1: Nee, dat komt direct.
0: Oh, dat komt dadelijk. Oké, okay. Ja. Je voelt spanning een beetje op.
1: Ja.
0: Ja, ja, oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja, jij zei het, dus ja.
0: Nou ja, ik denk van, anders dan krijgen we straks je e-mailtjes of zo. Van, hey, we hebben iets gemist in de uitzending.
1: Dat klopt,
0: bijvoorbeeld, ja. Dus.
1: Ja, dan krijg je weer heel erg, ja.
0: Van, ja.
1: Ja, dan wordt het een drama.
0: Ja, daarom dus, ja. Dus ik denk, zal het even voor zijn?
1: Weet je het zeker?
0: Ja.
1: Ja, zeker weten?
0: Heel zeker. Ja, ik ben heel zeker van mijn zaak.
1: Wat goed!
0: Ah ja, dat weet ik. Dat weet ik.
1: Dat je daar bent dan, hè? Dat je zeker
0: bent. Ja. Vertel me eens iets nieuws. Hè?
1: Daar kan je heel veel nieuws vertellen, maar dat is niet helemaal geschikt voor de radio.
0: Oké, zijn we weer op die tour?
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Ja, ja. Oké. Nou, een infootje uit de regio, dat is ook wel...
1: Ja, maar dat ga ik zo meteen doen.
0: Ja?
1: Want we hebben nou net, we hebben al zoveel gekletst gehad net.
0: Ja, maar dat is geen info.
1: Nee, dat is geen info. Nee. Jawel. Maar nee. Mensen moeten nou weer even bijkomen.
0: Oké, waarvan? Ik moet even inwerken alle informatie die we hebben gegeven.
1: Van al die
0: nuttige informatie.
1: Luister, van al die inspanning van de ochtendgymnastiek.
0: Oh, ja, ja. Oké. Goed. Ja, goed. We gaan muziek draaien.
1: Zie je, ik wist het. Ja.
0: En ik moest even op me inwerken. Hier is Anita Meijer trouwens.
1: Ja, dat weet ik.
0: Ja, jij wel. We gaan in 1982.

0: Twee nummers uit de jaren 80. Dit was 1980 met Spargo, met You and Me. En daarvoor draaiden we van het album Past, Present and Future, nummer van Anita Meijer, met You and the Summertime. Goed, we hebben nog wel even wat nieuws uit de regio namelijk. Want hou je van striptekeningen, et cetera. Er is momenteel vanaf 10 uur vandaag stripliefhebbers. En dat is, even kijken, op zaterdag. Dat is vandaag dus in de Eppo Stripdag in Theater de Bussel en Take 5. Hier in Oosterhout met stripmakers, boeklanceringen en een gezellige stripmarkt. Wat kan je onder andere verwachten? Boekpresentaties en lanceringen en veel gesigneerde striptekeningen dus. Ja, oké, zo was het. De stripmarkt met leuke vondsten, aanbiedingen voor de echte stripfans dus. Een fijne dag om rond te snuffelen en makers te ontmoeten en de stripcollectie aan te vullen. En trouwens, de toegang is helemaal gratis.
1: Kijk, en dat is leuk, want ja. Dat die stripmarkten er zijn en dat je dan... Dat je dan naar strip. Want ik weet, in Breda is er ook een. Dat zijn de soort stripdagen. En ja. Die zijn, daarvoor moet je wel betalen. Maar de strips zijn natuurlijk niet gratis. Hè? Daar moet je wel even rekening mee houden.
0: Kijk. Nee, dat klopt. Nee, maar de ingang, hoe heet dat? De entree is gratis.
1: Ja, nou, dat is alleen maar leuk. Want, ja. Want strips zijn nog steeds heel populair. En jongeren blijven ze ook lezen. Maar ook volwassenen lezen graag natuurlijk strips. En denk maar aan de Donald Duck bijvoorbeeld. Dat is toch geweldig om te lezen. Lekker achterover even de Donald Duck bekijken. Dat werkt als een... Ja, ik vind dat gewoon helemaal geweldig.
0: Dus ja, en blijft actueel, hè? De Donald Duck onder andere.
1: Ja.
0: Maar dat thema's, et cetera.
1: Dat is ook wel goed. En die strips, die blijft leuk. Dus, dat is vandaag in de Bussel, toch?
0: Ja, dat is vandaag. Ja. Ja. Vanaf 10 uur tot 4 uur vanmiddag.
1: Oh, dus, nou. Ja. Dus laat ze maar genieten van. En ik hoop dat mensen leuke dingen vinden. En, want dat is altijd het belangrijkste. Dat is hetzelfde vooral als dat je naar platenbeurzen toe gaat en zo en dat soort dingetjes. Dan krijg je dat ook dat je wel eens dat je denkt van, oh ja, hey, die plaat die miste ik nog in mijn collectie.
0: Ja.
1: Nou, is dat bij sommige mensen best lastig om... het wordt wel lastiger als je bepaalde dingen zoekt. Alhoewel, ja, ik kom wel met heel veel natuurlijk altijd thuis. Ik kom altijd thuis met veel platen.
0: Ja, ja.
1: Dus ja.
0: Ja, ik weet het.
1: Dus straks gaan we het nog even hebben over die garage sale, oftewel die garageverkoop van tweedehands spullen in het Slotjes West. Maar dat later. Ja. Dat is natuurlijk weer even terug naar de muziek. Wat moet ik nog zeggen over de volgende twee platen eigenlijk? Heel weinig. Het zijn platen die je eigenlijk nooit op de radio hoort. En ik vond dat het wel eens tijd was om ook deze keer te draaien. Double Trouble Band hoor je zo meteen. Goh, wie zat daar nou toch in? Maar eerst deze dame. Helen Shepherd uit 81. Beide platen trouwens uit 81. Dit is Jij Bent Jij. En ja, dat is ook wel waar natuurlijk. Je bent wie je bent. Ja.

0: Ben je er nou al achter wie er in deze band zat?
1: Jan Keizer, toch?
0: Nee, nee? Absoluut niet. Ja. Lijkt, maar is niet.
1: Jody Stijpen?
0: Nee, ook niet. Het is wel een band uit Volendam.
1: Ja.
0: Maar... Je hoorde namelijk...
1: Dit lijkt Carola Smit wel.
0: Ja, eindelijk.
1: Ja,
0: Carola Smit zat in deze band.
1: Ja, ja.
0: En het is een band uit Volendam. Double Trouble. Ze hebben niet zoveel platen gemaakt, hoor. Maar ze heeft volgens mij 2 singles uit mijn hoofd zeggen. Maar in ieder geval die... Carola Smit. Voordat ze in BZN zat, zat ze dus onder andere in deze band. En Double Trouble. En Carola Smit heeft wel meerdere bandjes rondgehangen. Hoor. Want iedereen die denkt altijd van dat niet waar is. Maar het is echt zo. Ze heeft in meerdere bands rondgehangen. Double Trouble ging door onder de naam. De Double Trouble Band ging door onder de naam Friends. Maar in eerste instantie startten ze in 1981. Daarna volgde de single Tell Me. En toen veranderde ze de naam in 1983 in de groep Friends. En ook daarmee maakten ze 2 platen: Windmills of Holland en One Too Many. In 1983 1 en in 1984 1. En ja, goed, Carola Smit natuurlijk. Later ging ze door naar. BZN.
1: Maar in Friends zat wel Jody Pijper, toch? Want dat was een studioproject, hè?
0: Het was een studioproject. Ja. Maar dat is een andere Friends.
1: Oké, okay. Ja. Ja.
0: Je zit Friends voorheen Double Trouble. Eigenlijk gewoon dezelfde band. Ik kwam ook uit Volendam, was gewoon dezelfde band. Gewoon alles hetzelfde, alleen een andere naampje gekregen. Waarom ze dat gedaan hebben, weet ik niet. Maar je had dus ook een Friends, dat was een studioproject. Met onder andere Edward Rekers erin en Jody Pijper. En Edward Rekers als chef van Kayak natuurlijk. En dan zei de It Wasn't Supposed to Hurt So Bad was de enige single die ze uitbrachten trouwens voor deze Friends. Dus ja, dus het is niet dezelfde Friends.
1: Niet dezelfde Friends.
0: Nee, absoluut niet zelfs.
1: Ja, okay.
0: Totaal niet. Nee. En daarvoor, uit hetzelfde jaar 1981, daar hadden we ook nog Helen Shepherd en Jij Bent Jij. En dat klopt, dat ben ik.
1: En, ik ben ik.
0: En er is niemand, maar dan werkelijk niemand, die mij vertelt van je moet zo leven of je moet zo leven.
1: Nee. Inderdaad. Nee, klopt.
0: Nope. Nee, niet nu niet en niet morgen niet. Nee.
1: Tijd voor Rob.
0: Ja, vind ik ook.
2: Ik zie ons nog fietsen over de brug. Duwde ik jou

Geluk is niet niks, het komt ergens vandaan. Je moet eraan werken, het waait je niet aan. Zo werd je een vrouw, een vriendin voor altijd. Maar toch raakte ik mijn meisje niet kwijt.

0: Connie van der Bos. Het kwam uit 1983 met Zevende Hemel. En het was de tweede versie.
1: Ja.
0: Ja,
1: er
0: staat
1: twee versies
0: op die box namelijk.
1: De eerste versie die werd wel gebruikt uiteindelijk. En de tweede versie iets minder goed. Dus waarom ze dat gedaan hebben weet ik niet. Want ze zijn allebei even goed. Dus,
2: Connie van der Bos inderdaad.
1: Het staat allemaal op die box ook. Het complete oeuvre van Connie van der Bos. En bijna 300 opnames met 94 niet eerder op CD of plaat verschenen versie. En zelfs nog nooit, en 35 zelfs nog nooit eerder verschenen tracks. Dus, dat is ook heel mooi.
0: We hebben er nog eentje tot het Niels instrumentaaltje.
1: Ja, redden we maar net, ja, inderdaad. Ja, dus, laten we dat maar doen, hè.
0: Ja. Ja. We gaan even naar Walvis. Zijn we zo weer terug.
1: Die spuit ook heerlijk van die water zo
0: door. Ja, daar wordt zo nat van op een gegeven moment.
1: Dat ook, ja. Nou, ja,
0: ja, ja, ja, ja.
1: Helemaal niks mis mee.
0: Nee, helemaal.
1: Als het lekker warm is, zeker niet.
0: Inderdaad.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Marius Borg Højby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf heeft hij een deel bekend, maar hij ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Voor een deel van deze dieren is dat een dodelijk avontuur. Dierenwelzijnsorganisatie Bakken Dier is geschokt over de uitkomsten en slaat hierover alarm. Recent was er nog een incident in Den Bosch waarbij tientallen varkens door de vloer zakten en stierven. Minstens 20.000 ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het toeslagenschandaal. Dat blijkt uit bronnen van het NRC die nauw betrokken waren bij de beoordeling van deze toeslagenouders. Deze groep heeft hierdoor onterecht €30.000 of meer aan schadecompensatie van de overheid ontvangen. Het kabinet heeft geen plannen om dit geld terug te vorderen. En vanaf vandaag kan je voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het FlexDal vrije abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.
4: 1, 2, 3, 4.

0: Welkom in het tweede uur van de Roze Express. En dit was Drama met Mary's Mama. Het is een track van ons wisselalbum van deze week. Voor de derde keer alle 13 goed.
1: Ja, waarom heb je voor de eerste keer niet gepakt?
0: Nee, dat komt nog wel een keer.
1: Die kun je allemaal in één keer doen dan?
0: Ja. Nee, ja. Regelmatig pak ik zo'n album als wisselalbum.
1: Wil je de best wel een heel macabere hoes zien van dit nummer? Dan moet je eventjes kijken op onze Facebookpagina. Want er zit er eentje bij die is echt macaber. Die is echt heel macaber. Trouwens, er is natuurlijk nog veel meer. Maar eerst namens mij een hele goede morgen. En welkom dus weer bij tweede uur alweer van de Roze Express. En ook bij de ORTS natuurlijk. Hè, want daar zitten mensen te luisteren. Dus die moeten we niet vergeten erbij te nemen. We hebben natuurlijk nog heel veel meer. Leuks. En straks de garage sale inderdaad hier in Oosterhout. Die is morgen. En we hebben natuurlijk nog heel veel meer. Ook wat er in Breda en omstreken allemaal te doen is. Dus gaat allemaal goed. En is we gaan je straks nog veel meer vertellen. Dus let maar op. Gaat helemaal goed komen.
0: Ja.
1: Ja. Tijd voor
0: de ANB-plaat.
1: Ja, laten we maar doen dan.
2: De ANB-plaat.
1: En kijk gelijk even voor de hoesen van deze single. Want er staan er een aantal op onze Facebookpagina. Je kan ze even allemaal nakijken. Er staan verschillende hoesjes bij. Er zijn 6 verschillende hoesen van dit nummer namelijk verschenen.
0: Okay.
1: Ga ze maar eens bekijken.
0: Ja.

0: Dat er op B-kantjes. Er zit hier een. Hoe zal ik het noemen? Nee, laat maar.
1: Wat wil jij zeggen?
0: Ik wou niks zeggen. Alleen nog even deze afkondigen. T-set, dat op een gegeven moment de B-kantjes ook wel eens best leuke nummers kunnen bevatten.
1: Zeker.
0: En dat bewijst dit nummer wel trouwens. A Country Ride. En dat was dus de B-kant van She's Like Weeds. En het gaat niet over drugs.
1: Nee, ik zeg helemaal niks. Nee. Wil je de plaathoes bekijken, dan zou ik zeggen, kijk eens een keertje op de... Kijk ook op onze website sowieso. Maar wil je vooral deze hoezen zien, dan kijk even op onze Facebookpagina van deze single. Want er zijn er echt meerdere. Die krijg je dus ook allemaal te zien. Nou, morgen is het zover. Want dan wie van snuffelen houdt, tussen tweedehands spullen en tussen van alles en nog wat. Je kan namelijk morgen zondag 14 juni terecht in de wijk Slotjeswest. En hier in Oosterhout dus. En dan kun je van alles vinden. Overtollige spullen die worden namelijk te koop gemaakt vanuit tuinen, garages en de oprit. Nou, je kan het de hele dag langslopen en je kan boekenkleding, een hele rattenplan kun je wel vinden wat mensen maar te koop aanbieden. En je kan eventjes rustig rondkijken daar. En dat is allemaal in de Slotjesvest, een soort grote openluchtmarkt, maar dan een soort garage sale zou je kunnen zeggen. En... Er doen aardig wat dingen naar mee. Onder andere Baroniestraat doet mee. Schoutenveld. En ga zo maar door. Dat is allemaal morgen dus. Is die garage sale op Slotjesveld. Het begint allemaal om 12 uur. En het duurt tot ongeveer 4 uur. Dus en dan kun je langs alle items lopen. En ga zo maar door. Nou, je kan er in ieder geval langs lopen. En je kan eens gaan kijken daar. En dat allemaal dus in het Slotjesveld. Hier in Oosterhout. Die garage sale. Het begint om 12 uur en eindigt ongeveer plus minus om 4 uur.

0: Dus alweer 10 jaar geleden dat dit nummer uitkwam, 2016 namelijk. Flavor and Grooves was dit met Stronger. En daarvoor Champlain met Sunshine. En er is weinig zonneschijn eigenlijk momenteel.
1: Nou, ik zie achter jou zonneschijn nog.
0: Ah, oké.
1: Ja. Nou. Ja, ik vind het van wel.
0: Even achterom kijken.
1: Ja, er was daar net zonneschijn. Okay,
0: achter de wolken.
1: Nee, er is nou, het is nou, hij is nou weer even weg. Maar ja, er was echt wel zonneschijn.
0: Ja, omdat ik omdraaide natuurlijk.
1: ja, dat is het vooral.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Denk, zo, nou kijk die. Ga even een stoppertje spelen.
1: Ja, vooral dat.
0: Ja, zoiets. Ja.
1: Nou,
0: ja.
1: Ik deed even het licht uit. Ik had even een schakelaartje en ik drukte even op mijn telefoon. En dan gaat de zon uit. Ja, dan gaat de zon uit. Ja,
0: ja, ja,
1: ja. Ja, zo werkt dat.
0: Nou, schakel me dan maar even in, hoor.
1: Trouwens even tussendoor natuurlijk. Op Facebook zat ik met Jolante chatten nog eventjes en tussendoor. Dus die is online. En mocht je nog iets te vertellen hebben tegen ons, dan kun je natuurlijk altijd naar onze Facebookpagina gaan. Ja. En ga zomaar door. En we zitten ook aan de luisteraars van de OTS natuurlijk ook. Dus je kan ook Roze Radio doen. Ga nou eventjes naar de rozeexpress.nl of rozeradio.nl natuurlijk. En je kan allebei gaan. En daar kun je dus daar kun je meer vinden. Maar daar kun je dus ook op het woordje chat drukken. En dan kun je met ons ook kletsen. Dat hoort er ook bij.
0: En heb je dan morgen bijvoorbeeld morgen even niets te doen of zo. En je denkt van, ik wil toch wel eens eventjes wat gaan doen. Kijk dan even op, dan is bijvoorbeeld in het Floraliapark. Hier in Oosterheide. Is er een gezellige rommelmarkt. En dan kan je lekker struinen tussen de tweedehands schatten. In Floraliapark staan ook dit keer dus weer meerdere rommelmarkten op de agenda. En een perfecte mix van snuffelen, verkopen en genieten voor jong en oud. Dus morgen vanaf 10 uur in Floraliapark in Oosterhout en rommelmarkt.
1: En jij gaat daar ook naartoe, denk ik.
0: Ik ga het ook even kijken, denk ik.
1: Ja, en dan kun je daarna doen naar Slotjesfest. Want daar is ook.
0: Ja, ja.
1: Dan
0: ja,
1: kun je daar ook gaan lopen. Dus je kan twee kanten uit. Het hoort er allemaal bij en je kan het allemaal gaan doen. Dus,
0: ja, zo is het. Altijd gezellig.
1: Ja. Ja, dus. Nu niet de Graaf van Monte Cristo, maar wel de Graaf van Monte Carlo. Ik denk dat het wel mooi is. Ja, toch?
0: Ja.
1: Dat is wel weten. Rob de Nijs en consorten.

0: twee edele heren, zou ik even maar zeggen, van Frans de Graaf. Komen alle twee uit Frankrijk, trouwens. Ja. Ted de Bruijker zit met Frans de Graaf uit 1969. En uit 65 kwam de Sria Valk Rob de Nijs samen met Trea Dops, de Graaf van Monte Carlo.
1: Ja, en ja. Monte Carlo. Ja, dat is ook wel iets. Ja, de Graaf van Monte Carlo.
0: Ik had hem eigenlijk vorige week moeten draaien eigenlijk. Toen het Formule 1 circus in Monte Carlo was.
1: Ja.
0: Maar goed, daar kwam ik een maandag achter. toen kwam die nummer tegen. Ik denk, oké. Goed. Dus ik denk, dan plan ik hem gewoon voor nu, hè? Ja.
1: Dat is helemaal waar. Ja. Maar wij zitten nu aan de koffie, maar jij gaat het straks over decafé hebben. Ja. Weet je wat dat is? Dat is geen koffie, vind ik.
0: Nee. Okay.
1: Nee, decaf is nepkoffie.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat kan.
1: Dus,
0: er zijn de meningen over verschillend. Ja.
1: Oh ja.
0: Ja, dat zeggen ze ook wel eens van bijvoorbeeld cafeïnevrije koffie. Dat is ook geen koffie, zeggen ze dan. Ja, oké. Okay. Het is wel koffie, maar er zit gewoon geen cafeïne in.
1: Ja, maar dat is geen koffie. Ja. Nee. Echte koffie moet je gewoon een boost van krijgen.
0: Nee, ik drink tegenwoordig ook gewoon met cafeïne. Ik ben het ook een beetje zat.
1: Echte koffie moet je een boost van krijgen. En dan moet je dat oppeppen. En dat doet decaf niet. Nee. In mijn ogen dan, hè? Maar dat is persoonlijk, hè? Kijk, dat is persoonlijk, hè? Andere mensen die vinden die drinken alleen maar decaf. En, maar ja, goed. Ja, dan mis ik toch net de boost. Ja. Iets heel anders, want zondag moeten ze spelen. Oranje. Dus ik had zoiets van, dan moet ik toch maar een plaatje draaien over Oranje. Nou, ja.
0: Ja, een beetje aanmoedigen, hè?
1: Ja, vind ik wel.
0: Ze hebben het zo zwaar. Ja.
1: Nou ja, dan weet ik niet of ze het zwaar hebben.
0: Nou, die twee proefwedstrijden, zeg maar.
1: Ja, maar dat zijn proefwedstrijden, jongens.
0: Ja, maar
1: proefwedstrijden,
0: als je tegen zo'n elftal nog niet kan winnen, dan heb ik zoiets van, oké. Pijnlijk.
1: Ja, ik ben het er niet mee eens.
0: Nou, oké. We gaan het zondag zien.
1: Weet je waarom? Kijk, ik zeg altijd, het is een proefwedstrijd, hè?
0: Ja,
1: het is geen officiële wedstrijd, dus dan ga je er nog niet voor.
0: Nee, maar daar kan je wel op een gegeven moment...
1: Nee, je moet je nog niet volledig gaan inzetten. Ik denk altijd van, dat moet je pas doen als het voor het echtje is.
0: Ik ben het niet met jou eens.
1: Ja, want anders dan put je jezelf al van tevoren uit. Dus dit is mijn mening. Nou. Maar goed, ik had zoiets van, dan moet ik ook maar plaatje draaien, oké? Okay? Ja, Frizzle Sizzle. Okay. Samen met Jack Vergelder, dit is Alles is Oranje.

0: Ik deed even het laatste stukje.
1: Oh, ik dacht dat dat op plaats stond. Ik denk, er is iets misgegaan.
0: Nee, dat stond, ja, dat stond ook op de plaat. Maar ja,
1: ja. Ja, heb ik toch gelijk. Er is toch iets misgegaan met die plaat.
0: Nee, er is niks misgegaan met die plaat. Nee. Nee, ik zong gewoon heel erg mee, mooi mee.
1: Oh, dat was jij?
0: Ja. Oh, dat, nee. Dat heet mooi meezingen.
1: Oh, gelukkig. Nee, yeah. Ik dacht dat het op de plaat gepest was.
0: Ja, ik denk dat Jolanda het daar met mij eens is. Dat ik heel mooi meezong. Ja.
1: Oh, geweldig.
0: Ja,
1: geweldig.
0: Ik vraag het aan Jolanda, want daarvan weet ik dat ze zeker zit te luisteren.
1: Jolanda.
0: Vraag het gewoon aan Jolanda.
1: Nee, ja. Niet, gewoon zeggen dat dat niet zo is.
0: Nee, dat gaat zij niet zeggen, want ik kan heel mooi zingen. Ja.
1: Ja, geweldig.
0: Ja, dan heb ik besloten dat ik daar kom.
1: Geweldig.
0: Ja, ja. Ik heb besloten dat ik daar kom.
1: Ja. Ja, maar dan ga je meedoen aan talentenjachten.
0: Nou, dat was ik niet van plan.
1: Nee, dat weet ik wel waarom. Ja, zeker omdat de anderen dan geen kans hebben. Natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. Natuurlijk.
0: Ja, nou, nee, maar zo is het wel.
1: Ja, nou, goed.
0: Ja. Ja. Ja, jij kan wel zeggen dat het niet zo is, maar zo is het wel. Want zo werkt het nou eenmaal. Ja.
1: Goed. Ja. Tijd voor een DKV.

0: is de Rosso Express.
1: Ik was ook zelf zeer verbaasd. Ik had echt niet verwacht dat het zo uit zou pakken, zo'n succes zou worden. Maar we zijn natuurlijk hartstikke blij mee.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Ik heb wel even een adviesje trouwens.
1: Ja?
0: Wacht even tot we stilstaan.
1: Ja, weet je wat je hier eigenlijk achteraan moet draaien?
0: Nou.
1: Je had eigenlijk het goede doel hier achteraan moeten draaien.
0: Ja,
1: maar dat,
0: dat had gekund. Ja, ja.
1: Dat, nog, ja. Dat had helemaal gepast.
0: Nou.
1: Waar is hier de nooduitgang? De nooduitgang.
0: Ja, ja, die dus. Ja, oké. Okay.
1: Ja. Ja.
0: Nou, volgende keer. Volgende keer meer kansen.
1: Hè? Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja, oké, oké, oké. Ik geef je dit...
0: Helemaal met me eens?
1: Nou, in dit geval wel.
0: Goh.
1: Ja.
0: Goh, ik dacht je wel gewonnen vandaag.
1: Ja.
0: Ja. Ja,
1: ja, dan was ik bang voor dat je dat, dat had. Ja. Ach ja. Er zijn, er zijn natuurlijk heel veel dingetjes. En ja, je hebt soms wel eens van die dingen. Kunsten die je onverwacht namelijk tegenkomt in een beeldenroute in Boeijmeerpark. Nou, op zaterdag, het is de komende tijd, kun je dus eigenlijk langs beelden lopen in het Boeijmeerpark, onder andere in Breda. En het is al gestart, want het is gestart op 30 mei. En je kan dus langs inspirerende plekken in Boeijmeer lopen. En je ziet daar echt best wel wat kunstwerken. Dus je kan daar langs gaan lopen. Dat is absoluut een aanrader volgens een aantal zaken. Dus, en dan is het ook wel leuk om daar eens naartoe te gaan en daar eens te gaan kijken. En dat soort dingetjes te doen. Hey André.
0: Ja?
1: We hadden het even over de voetballer straks. En sommige mensen roepen van alles over Oranje. Ik ben het er niet mee eens. Want ik zeg altijd, ik zie nog wel. En want ik vind altijd, it ain't over till the fat lady sings. Dat is een mooie uitspraak. En je moet ook vertrouwen hebben in je eigen land. En nou is niet gaan lopen bla bla van, nee, we gaan het niet meer nemen, we gaan zus.
0: Ja, ja.
1: Want dat vind ik altijd, ik vind altijd dat belangrijker is in mijn ogen.
0: Ja.
1: Dus ja, dus we moeten vertrouwen hebben en eerst maar eens kijken. En als Nederland dan verliest Nederland nog steeds. Maar eerst maar eens vertrouwen hebben in ons eigen land en dan zien we wel hoe het verder gaat.
0: Ze hebben sowieso, geloof ik, 3 wedstrijden die ze nog moeten spelen. Dus dan zal het blijken, hè?
1: Ja. Ja.
0: Dus ja. Maar goed, ik ga morgen wel kijken. Uiteraard ga ik morgen kijken.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dus. Nou, ik zal ze nog even extra aanmoedigen. Hè? Dat helpt dan wel. Toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, nee, maar
0: Je weet hoe dat gaat. Hè. Er zijn, ik weet niet hoeveel coaches hier in Nederland.
1: Ja, maar die ja, sorry om te
0: ja,
1: zeggen,
0: dat
1: maar...
0: Dan wel eens. Ja, maar, dat zeggen ze dan wel eens.
1: Nou, ik begin eerst met één ding. VI, gooi onmiddellijk Valentijn Dries van je tv af.
0: Ja, dat is echt...
1: Want ik heb het gisteren gezien. Ja. Sorry, maar ik vind het niet leuk.
0: Nee.
1: Ik vond hem echt een... Ik vond het echt...
0: Ja, maar dat is ook zijn rol in het programma. Echt een... hoe noemen ze dat? Zuurpruim.
1: Ja, maar dat is niet leuk. Hij moet gewoon... Ja. Laat hem maar lekker wegblijven dan, in mijn ogen.
0: Nee, maar dat is gewoon zijn rol in het programma.
1: Ik ben het daar niet mee eens.
0: Nee, oké. Okay.
1: Ik vind dat je laten we nou eens verdorie eens een keertje positief zijn.
0: Ja,
1: laten we nou eens allemaal niet dat negatieve gedoe doen.
0: Nee, dat klopt.
1: Zo moe van.
0: Ja,
1: ik ben het daar moe van. Ik ben daar moe van.
0: Nou.
1: Ja.
0: Goed, zit er ook nog een knop op te televiseren?
1: Nou, nee, maar het zou
0: nee,
1: juist...
0: Nee, maar dan weet ik wel dat...
1: Je weet het helemaal niet. Dus wie weet gaat Nederland het wel heel goed doen en dan?
0: Ja. Nou, dan...
1: Dan heb jij het allemaal de grond in geboord.
0: Nee, dan schuppen we hem gewoon onder zijn achterste. Dus zeggen van, nou, zie je nou wel?
1: Ja, ik ben het er... Nee, ik vind,
0: ik kijk er gewoon doorheen. Dus,
1: ja, maar het kan niet. Nee, kan niet. Nee.
0: Nou, oké. Nou, goed.
1: Terug naar muziek,
0: doe maar. Ja, we hebben er nog 2 tot het nieuws van 12 uur. En dan zijn wij straks aan de andere kant van 12 uur weer terug.
1: Ja, we zijn vlug weer terug.
2: Oh,
1: tot zo.
2: Hey guys, how you doing?

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een directe daling van de olieprijs met 4%. Vanaf morgen is dit merkbaar aan de pomp, waar de literprijs met enkele centen kan dalen. Vandaag gelden nog de hoge adviesprijzen van €2,47 voor €1,95 en voor diesel betaal je nog €2,31. De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans. Hij wordt ervan beschuldigd voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao een racistisch handgebaar te hebben gemaakt. Op beelden is te zien hoe hij het oké-teken maakt, dat is met de duim en de wijsvinger op elkaar, maar een gebaar dat de laatste jaren ook is uitgegroeid tot een white power-symbool. Marius Borg Hoiby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Hij heeft een deel bekend, maar ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. En gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Voor een deel van de dieren een dodelijk avontuur. De dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier is geschrokken van de uitkomsten en slaat hierover alarm. Recent was er nog een incident in Den Bosch waarbij 10 varkens door de vloer zakten. Het weer nog. Vanmiddag klaart het op vanuit het zuiden. Het blijft overal droog, al houdt het noorden en noordoosten last van wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 graden in het zuiden. De komende dagen wordt het warmer en het wordt broeierig met vanaf vrijdag kans op stevige onweersbuien. En tot zover het nieuws.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.
4: Aangename pauze gehad. Ja, goed zo.
1: Dit is de Rosso Express met André en Dave. André en Dave.
4: Ik hoop dat ze nog lang hier te blijven.
1: Rosso Express wisselalbum.

0: Ja, welkom in het derde uur weer van de Roze Express. En ik zeg goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Ja, ik doe even die jingle na, dat is net zo makkelijk. Ja, anders krijg je dat, weer.
0: Dit was een strek van ons wisselalbum. Dit was Lenny Koer met Les Enfants. En dat zong ze samen dus met het Franse koor, kinderkoor.
2: Enfant de rien. Ja. Ik vind het een leuke plaat. Absoluut.
0: Ja, dat is echt een leuk nummer. Ja, klopt. Samen met Les Papiers. Les Papiers.
2: Nee, Les.
0: Les.
2: De S spreek je niet uit op dat moment. Okay. Les Papiers. Ah. Okay. Les Papiers moet je eigenlijk zeggen. Want de S die spreken. De Fransen spreken de S namelijk zelden of nooit uit. En je moet eigenlijk zeggen Les Papiers. Ja, want dan dat, zo komt het eigenlijk uit.
0: Ja, je schrijft het wel met een S, maar je zegt het niet met een S.
2: In principe kun je het zo samenvatten. Of dat het met de poppies is, is maar een tweede vraag. Want ze hebben natuurlijk in de tijd visite opgenomen. En er wordt gefluisterd dat dit met de poppies is. Maar of dat het ook zo is. Les enfants betekent natuurlijk de kinderen. Dus dat betekent maar, gewoon enfant is kinderen.
0: Daar hou ik dan eventjes voor. Ja.
2: Ja, dat.
0: Ja, dit.
2: Ja, dat is.
0: Ja, ja, dat is.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Oké.
2: Okay. Dus ja. Dus
0: neem aan dat het. We nemen even aan dat het dus.
2: Dat is.
0: Dat is.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Oké. Okay.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Laten we maar draaien.
0: Ja, dat is wel duidelijk, toch?
2: Ja, laten we dat maar doen.
0: Ja.
2: Ik vind het wel. Ja. Ja.
0: Goed, tijd voor de XXL-trek.
2: Ja. Hoezo XXL?
0: Gewoon XXL.
2: Hoe lang is die dan?
0: Nou, het valt er mee hoor. 7 minuten. 7:43.
2: Ja, dat kan langer.
0: Nou, het kan langer. Dat hebben we eerder dit jaar al laten zien. Hè? Laten horen.
2: Ja hoor. Oh, ja, maar ik kan
0: en
2: het
0: toen was
2: veel
0: het dus
2: doen.
0: De XXXXL-trek was het toen. Ja, we hebben ook wel eens de XL-trek. En dan duurt het ongeveer net 5 minuten of zo. Dus... Maar goed, hoe dit precies in elkaar zit, kijk even op onze website. Staat het nauwkeurig uitgelegd?
2: Ja.

0: volgens mij had hij nog best wel langer kunnen duren eigenlijk.
1: En ja. Maar dan werd het denk ik heel saai, hoor.
0: Ja, het wordt wel heel erg...
1: Dan wordt het wel heel saai.
0: Goed, dit was de XXL-track voor deze week. Het duurde maar liefst 7 minuten 43. En dat was Kelly Page met A Man Like That.
1: Ja, nou ja, een man zoals dat.
0: Ja, ja. Ja.
1: Dat klinkt ook heel verkeerd als je dit zegt. Een man zoals dat, ja. Dat klinkt dan weer zo van alsof man. Iemand... dat daar.
0: Man zoals dit. Zou het dan in goed Nederlands?
1: Nee. Je zou dan kunnen zeggen... Dat daar.
0: Dat daar. Ja. Dat daar. Wat daar rondloopt. Wat daar naast jou staat.
1: Naast mij?
0: Zoiets. Heel fout klinkt dat.
1: Ja, of wat tegenover je zit. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
0: Oh, er zit niemand tegen. Ja, er zit inderdaad iemand tegen mij. Nee, ja. Jij zit tegenover mij.
1: Oh. Dat was ik, hè, die dat
0: zo.
1: Zei. Ja, dat was ik die dat zei.
0: Zo. Even kijken, waarmee kan ik gooien?
1: Nee, doe maar niet. Nee, hoor.
0: Zo.
1: Ja, maar een beetje, andere plagen mag ook, hè? Ja, dus... Ja.
0: Ik doe dat bij jou nou nooit. Ik plaag jou nou nooit.
1: Jolanda heeft ook al een aantal keer in een deuk gelegen. Ja, wil je naar rommel maar?
0: Geen respect meer voor de oudere medemensen tegenwoordig.
1: Ja. Volgende week zondag is het Vaderdag. En wil je naar een rommelmarkt toe, dan kan dat natuurlijk ook. Nou, onder andere in het Kraaiennest in Breda. En dat is, bij de Tweeschaar 12 in Breda. Daar wordt een rommelmarkt gehouden. En tussen 10 en 3 uur ben je dan van harte welkom op zondag 21 juni. Dus dat is volgende week zondag. En dan is het ook Vaderdag, dus hou daar rekening mee. Dan is het weer Papadag, zoals dat mooi klinkt. Oh, dat klinkt dan weer alsof je een kind net een kind hebt gekregen, maar Vaderdag is het dan. Ja, ik denk dat dat...
0: Het kan toch?
1: Ja, dat is het. Dat ben ik met je eens. Het kan, alles kan. Melk kan, koffie kan, thee kan. Het kan allemaal.
0: En zijn er ook dingen die je niet kan?
1: Dat kan ook.
0: Dat kan ook.
1: Ja, dat kan ook.
0: Niet kan, wel kan.
1: Voor kan, achterkan.
0: Nee, dat is weer wat anders.
1: Voor kan, achterkan, tegen... Ja, laat maar. We raken helemaal van slag af. Dit komt helemaal van
0: geen. We verzinnen nog wel iets.
1: Ja, dat absoluut. Ja. Nou. Laten we maar terug naar de

0: Nou, uit 2020. Dus ik hoop niet dat ze er nu nog zit. Op Centraal Station.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Zit. Ja, maar goed. Oké, 6 jaar lang. Oké.
1: Ja, dan sta je er wel heel lang op.
0: Ja, inderdaad. Ja, ja, klopt.
1: Dan sta je er wel, dan sta je er zo lang. En dan blijf je er maar staan en dan blijf je er maar staan.
0: Maar ja, misschien luisteren ze naar Tour Limited. Met Maximum Overdrive.
1: Nou, dat zou kunnen. Kijk, technisch gezien zou het kunnen.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja. Maar, ja.
0: Maar 6 jaar lang, dan, nee, niet doen.
1: Nou ja, er zijn mensen bij die dat juist misschien wel heel leuk vinden om te doen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, het zou kunnen.
1: Ja, ja. Maar Nederland, de tv is natuurlijk nu vooral voetbal. Ja. Nou, er is nog wel een concert te zien vanavond ook. En dat is NPO 3, dat is Holland Zingt Hazes. En voor de rest is er... zijn er natuurlijk
0: voetbal?
1: Nog je voetbal. Wat ik al zei, Holland Zingt Hazes, dat is om 10:00.
0: En op de achtergrond voetbal.
1: Ja, je hebt natuurlijk de House of Hide and Seek. Je hebt de Oranje Zomer, je hebt de Bondgenoten. Er is nog een concert, dat begint om 9:30. Dat is Suzanne en Freke live in de Gelredome. Dat is op RTL 4. Dus, en ja goed, voor de rest is het, wat ik al zei, is het bizar veel voetbal. En er zijn er ook wel ergens hier en daar films. En ja, goed, ik vind het oké hoor, voetbal. Maar op een gegeven ogenblik, dan ben ik ook wel een beetje de voetbal wel een heel klein beetje zat. Dus dan heb ik weer zoiets.
0: Eigenlijk is het maar op 1 zender, hè?
1: Dus. Oh ja!
0: Ja,
1: oh ja! Zullen we het even hebben over alle andere zenders die het ook uitzenden? Zullen we het even hebben over de andere zenders die het allemaal uitzenden?
0: Ja, oké, nee, maar ik heb het alleen even over Nederland. België zendt het uit natuurlijk, Duitsland.
1: Maar weet je wat het nadeel daaraan is? Aan dit? Nou, doe eens een gok. Wat is er het nadeel aan? Dat alle andere zenders het namelijk... bijzondere dingen gaan... Bijzondere
0: nee,
1: programma's
0: ze zijn
1: gaan
0: allemaal
1: echt gaan uitzenden.
0: Weinig tot geen
1: Dus, ja. Dus ook dat werkt...
0: Maar ja, er zijn ook nog streamingsdiensten, hè? Dus ik bedoel, dan ga je gewoon een...
1: Ja, nee, maar we hebben het even over gewoon wat iedereen kan kijken, hè?
0: Ja,
1: ik heb het niet over wat streamingdiensten hebben, want niet iedereen heeft een streamingdienst.
0: Nee, dat klopt. Nee. Dus, maar er zijn nog wel zenders genoeg.
1: Ja, maar ik vind het een beetje zwakje, zo om heel eerlijk te zijn.
0: Ja, maar dat is nou eenmaal.
1: Het is een beetje...
0: Eens in de 4 jaar, toch?
1: Het is het is een beetje slappe hap voor de rest op tv. En er zijn natuurlijk zat mensen die... En er zijn natuurlijk zat mensen die kijken geen voetbal. En die hebben zoiets van, nee, laat die voetbal maar aan ons voorbij gaan. Nou, dat ben ik het wel mee eens. Ja, laat die voetbal maar zoveel mogelijk aan je voorbij gaan. Ik vind het wel leuk als Nederland meedoet. Dan vind ik het wel leuk dat als Nederland gaat winnen natuurlijk. Maar voor mij nee. Of voor mij mag de rest
0: van
1: de
0: voetbal. En er is ook natuurlijk nog Formule 1 dit weekend.
1: Oh,
0: jawel, jawel. Jawel.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja. Dus Max heeft nog een... trouwens, vanmiddag is de kwalificaties. Ik weet even niet uit mijn hoofd. Hoe laat? Even kijken. Maar even kijken. Nu is de vrije training in Barcelona.
1: Mm-hmm.
0: En vanmiddag is ook de kwalificatie. Even mijn agenda kijken. Dat is namelijk om 4:00.
1: En wat denk je dat het nu gaat worden?
0: Nou, ik weet het niet. Het is, nou, Max die zat al nog wel een beetje te strubbelen met zijn auto momenteel. Dus ik weet het niet.
1: Ik weet het wel. Max wordt 1 met een 0 erachter.
0: Ja.
1: Nou ja, een beetje sarcasme erin, maar is wel leuk.
0: Ja.
1: Ik hoop natuurlijk dat hij wint, hè. Hou me wel bezig.
0: Ja, dat klopt.
1: Ik hoop het wel, hè. Ik hoop dat hij het wint. Dus dat is afwachten.
0: Ja, inderdaad. We zullen het wel zien.
1: Hè? Zeker weten, zo is hij ook.
0: Aan Max zal het niet liggen.
1: Nee, dat is helemaal waar. Ja, dat ben ik met je eens. Dat ben ik met je eens. Oké, tijd voor wat plaatjes. En daar is deze er ook eentje van. Dit kennen we alleen in een andere taal. Maar we doen hem nou in het Duits. Dit is Song for the Children. Maar dan in het Duits toch? Oscar Harris.
2: Hallo, du. Hallo, du.

0: Mini Mini. Ja, nou, dit zijn wel die plaatjes, je hoort ze nooit. De groep heette De Jongens, kwam uit Den Haag met Wim Loor, Tontijn, Fred Krens en Kees Bol. En dit was trouwens ook gelijk de laatste single die ze maakten. Singeltjes zijn moeilijk te vinden. Er zijn er drie uitgekomen, waarvan er eentje op Lion Tops. Ze hebben dan één kant met daarop twee tracks erop. En op de B-kant staat dan Rudy Seedorf en The Young Ones. Maar ze maakten dus drie singles in totaal. Begon met Belinda in 1965. Daarna volgde dus dat Lion Tops EP'tje. Met er onder andere erop Have I the Right en Say You. En dan als laatste deze single met als A-kant dus Mini Mini en de B-kant She Won't Even Let Me In. En daarna was het eigenlijk weer een beetje over. De band ging door onder de naam Chapter 2. En ook daar maakten ze eigenlijk maar twee singles mee. De andere was een soort, ja, ook een EP'tje. Waarop wel wat van dit soort dingetjes stonden. En die is ook wel leuk om te luisteren. Dus ik zou zeggen ook de nummers van Chapter 2 zijn heel leuk om te luisteren. En ook leuke muziek gewoon. Ik vond dit wel ergens leuk om deze eens een keer te laten horen aan je. Want dit hoor je eigenlijk nooit, dit soort dingen. The Young Ones dus. En Mini Mini Nederpop. En daarvoor ook nog Sing Ein Lied für Kinder. Oftewel Sing a Song for the Children door Oscar Harris in dit geval. En hij nam het dus ook in het Duits op. En ik had zoiets van, ja, de Engelse versie die wordt dan wel eens nog eens gedraaid. Maar deze die wordt echt dood. Totaal vergeten. Ik denk dat het ook nodig tijd is voor Rob de Nijs nu.
1: Ja.
0: Jij
1: bent het er helemaal mee eens.
0: Jij kan hem instarten, dus dat kan ik nou niet voor je doen.
1: Ja.
0: For once in my life, met het Metropoolorkest, hier is Rob de Nijs.

0: Ja, dit was Pommel en Thijs samen met Mo.
1: Mo.
0: Ze
1: zitten nu trouwens, met z'n tweeën. Trouwens, wat was het? Italië. Dus dat liet ze op hun Instagram zien. Deze twee. Dus vandaar. En toen kwam ik toevallig kwam ik daarachter. Dus, dan ga jij toch een plaat draaien van deze dames. Ja. Dus ja.
0: Droom het donker weg.
1: Dat is dan wel weer een hele goeie. Dus ik mag het wel.
0: Trouwens, in de moment kwam alweer uit 2023. Dat is alweer 3 jaar oud, jong.
1: Je gaat hard, hè?
0: Ja, het gaat hard. Dus, en daarvoor Rob de Nijs samen met het Metropole Orkest uit 2007 met For Once on My Life. In My Life.
1: Ja, nou ja, voor eens in mijn leven. Ja. Zo zou je het wel kunnen zeggen, ja. Ik denk dat het hoog nodig tijd is voor iets. Of doen we nog eventjes Ria Valkist?
0: Ria Valkist, meisjes.
1: Ja, want het is zometeen tijd voor die andere.
0: Ja.
1: Zometeen is tijd voor.
0: Wat zullen we doen?
1: Ja, het is eigenlijk al 15:15 geweest. Hè? Dus, dan doen we eerst even die andere. We doen eerst even schooltijd. Want schooltijd dit keer. En ja, goed, we gaan even terug naar 1964, 65. En dit blijven leuke dingen. Vreemde dieren hebben ze het over. Nou ja, goed, ja, daar kun je van alles over zeggen natuurlijk, over vreemde dieren.
0: Maar
1: van de andere kant, ik denk dat dieren wel denken zo van over de mens van, wat zijn dat voor vreemde dieren?
0: Vreemde
1: dieren? Ja, precies. Tijd voor schooltijd bij die vrede producties.

0: Ja, het is mooi, hè?
1: Ik ken dit. Ik kan hem meezingen dus vandaag.
0: Het wordt veel te weinig gedraaid eigenlijk op de radio.
1: Weet ik van tocht, ja.
0: Ja,
1: de school.
0: Klopt. Ja.
1: En toch heeft ze... Dit zijn wel mooie liedjes. En dit zijn ook liedjes die best wel gevoelig zijn. Als je erover nadenkt. Want je weet wel dat het zo... Ja, dat sommige dingen zo in elkaar zitten. Dus ja, dan ga je naar die oude school. En ja, ik vind dit absoluut waar. Het is absoluut
0: en heel herkenbaar. Ja.
1: Ja, dit is sommige dingen zijn heel herkenbaar. En het is zo mooi, dit soort dingetjes. Dus ook deze is heel mooi.
0: Ja. Oké, we hebben... Ja, Rio Valle kunnen we nog draaien. En Bente, die gaan we daar.
1: Ja, sowieso. 1, 2, 3.
0: Ja,
1: we gaan gewoon 1, 2, 3 Bente draaien en dat soort dingen.
0: Ja. We draaien eerst Rio Valle.
1: Oké.

0: goed.
1: Ja?
2: Ik was even aan het uittrekken.
1: Hij was even aan het uittrekken, ja, oké. Goed, dit was dus Bente met 3-2-1.
2: Ja, 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1.
1: Ja, het is bijna afscheid om, of het is bijna tijd om afscheid te nemen.
2: Ja, oh nee.
1: Ja, ja.
2: Ja, dat is wel jammer. Ja,
1: ja,
2: ja, ik vind wel. Ja. Ik vind best wel dat we, nou, dat er best
1: even
2: wel...
1: Kijk, we hadden nog één op de playlist staan.
2: Ja, vertel.
1: En dat was van Advance. Take me to the top.
2: Oké, okay, nou, ja, dan
1: zullen we die draaien?
2: Ja, vind ik wel. Ja. Vind ik wel, laten we die maar doen.
1: Ja.
2: Tot aan dat. En dan ben ik vlug weer terug zometeen. Want ik ben er zo ook.
1: En ik ben er volgende week weer.
2: Dus ik zeg tot zometeen.
1: En goed weekend.
2: Tussen 1 en 3 ben ik er nog.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie is begonnen aan het verhoor van Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmus Centrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een directe daling van de olieprijs met 4%. Vanaf morgen is dat al merkbaar aan de pomp, waar de literprijs met enkele centen kan dalen. Vandaag gelden nog de hoge adviesprijzen van €2,47 voor €95 en €2,31 voor diesel. De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans. Hij wordt ervan beschuldigd voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao een racistisch handgebaar te hebben gemaakt. Op beelden is te zien hoe hij het oké-teken maakt. Dat is met duim en wijsvinger op elkaar, een gebaar dat de laatste jaren ook is uitgegroeid tot een white power symbool. Marius Borkhøby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws.

0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Hallo, daar zijn we weer.
2: Dit is Rozo Radio.
3: Rozo Radio.
4: Goedemiddag.
5: Goedemiddag, deze maandagmiddag op www.rozenradio.nl. Achter de knoppen, Arie.
6: Ja, gelukkig wel, want je zou het nieuws maar voor moeten lezen.
5: Ja, ik zat er net aan te denken. Het eindigde heel erg leuk.
6: Ja, dan wel.
5: Ik heb ook bij de band ook van die eieren, maar die moet ik wel zelf...
6: Oh, die moet je koken.
5: Die moet ik zelf bewegen.
6: We zijn er weer.
5: U kunt vanmiddag luisteren tot aan de klok van 3 uur en naar het programma In de Moed. En deze keer in de rock. Maar ook op de donderdagavond kunt u het programma terugluisteren. En wel op 106.2 OHTS van 7 uur 's avonds tot 9 uur 's avonds. Nou, alle gekheid op een stokje. Er zitten natuurlijk, dat zal ik ook eens een keertje niet doen, moeilijke woorden tussen. Dus alvast bij deze excuses voor het waarschijnlijk, nou ik weet wel zeker,
6: gewoon gaan stotteren, dan merken ze het
5: uitspreken.
6: Niet. Gewoon gaan stotteren, dan merken ze
5: het
6: niet.
5: Nou, het eerste is niet zo moeilijk. En wie het is, of wie het zijn, dat zeg ik na het tweede nummer.

Dreaming van Andy Tillman van de Tillman Brothers. Maar die komen straks. En daarvoor Kotek Kotek van Andres, oftewel Dries Holten. En die horen we straks ook, maar dan in duo-vorm. We gaan naar de eerste dame van vanmiddag. En wel deze.

0: Desperado, gezongen door Jack Jersey, jawel, in het Nederlands. Ik zei net tegen Arie, ik heb nog nooit Nederlands horen zingen, maar Arie wel.
1: Ja, ik wel. Ja, Jack de Nijs komt uit Nederland.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Sint-Willebrand.
0: Ja. En daarvoor Anneke Grunlo met Woronkaka. We gaan, wat ik daar in het begin al zei, gaat hij deze keer verder als duo. Hij heeft ooit gezongen met Sandra. Nou weet ik niet of dat Sandra eerst was en deze tweede, of andersom. Maar dat maakt niet uit. Ze gaan zingen over een prachtig mooi gebied met watervallen en natuurlijk in Indonesië.

0: Dit is Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Goedemiddag.
3: Ja, zeker. Goedemiddag bij Rozo Radio in het programma In de Mood. En deze keer Indo Rock. En u hoorde zojuist Masada met Sanja E. En daarvoor Rosie en Anders, Eteron Maribaya. Nou, deze hebben we nog niet gehoord. De broertjes. Dat zal ook niet meer mogelijk zijn. Alleen natuurlijk als zijn herinnering. Want ze zijn beide overleden. En over wie heb ik het dan? Ramona. Dan weten we het al. Maar ja, dat is hem niet.

0: Sendiri Lagi, gezongen door Oscar Harris en daarvoor de Blue Diamonds met Kete Deje de Kere.
1: Zo, ja. Je praat wel Indisch hoor, zo.
0: Nou, ik heb het even gauw fonetisch opgeschreven.
1: Moet je niet verraaien.
0: Een volgend is gelukkig wat makkelijker om uit te spreken. Daar straks heeft u hem alleen gehoord en dan was het ook sowieso de leadzanger van deze band.

0: Rozo Radio. Internet Radio.
1: Wakto Pontang, Paddy, Blue Diamonds en daarvoor Little Bird van de Tillman Brothers. Ach, dit vind ik ook zo'n mooi nummer, maar ik wist eigenlijk niet dat er ook bij gezongen werd. Bij deze wel.

0: Rozo Radio.
1: Dat is een lekker plaatje.
2: Ja, dat was een medley van Nick McKenzie, gezongen door Jack Jersey. Daarvoor Silvery Moon en gezongen door Emin Song. We krijgen deze komt straks nog een keertje terug. Het is een selectie. Geen George Baker selectie, nee, maar een andere.
3: Geen plastic Baker selectie.
2: Nee.

Waarom huil je nog, Nona Manies? Gezongen door Rosie en Andres. Daarvoor Jim en Eve Selection. I'll be yours. Nou, ik ga ze vast weer oefenen voor de volgende titel. En een beetje onze rode draad eigenlijk vanmiddag. Trouwens, ja, wel meerdere. Ze komen toch iedere keer terug in het programma In de Moed voor. En deze keer Indoor.

0: Hij zegt dat het goed voor me is, omdat er veel vitamines in zitten. Stom, hè?
1: Rozo Radio.
0: Ik vind het wel lekker.
2: Yo te amo Maria, gezongen door Andy Tillman. En daarvoor dacht van, hey, heb ik deze niet al eerder gehoord? Jawel. En als u deze middag goed luistert, dan horen u hem waarschijnlijk nog een keer. En dan is het de vraag, welk nummer was het en hoeveel keer?
3: Nou, en de hoofdprijs is?
2: En de hoofdprijs is de eieren.
3: Van het nieuws.
2: Van het nieuws.
3: Ja, waar hebben we het weer over? Ja.
2: Nou, volgens het nummer werd in ieder geval gezongen door Jack Jersey. Men kappa kau min nangis.
3: En je bent er natuurlijk achter, het is gewoon weer maandag.
2: Het is weer maandag, ja.
3: Ja.
2: En deze, oh, die vind ik ook zo.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran bereikt. Dat meldt de Pakistanse premier Sharif op X. Volgens Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. President Trump heeft direct gereageerd en geeft een volledige toestemming voor de vrije doorvaart in de straat van Hormuz en toestemming voor de onmiddellijke opheffing van de blokkade door de Amerikaanse marine. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie verhoort vandaag Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmus Centrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Marius Borg Høidby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld voor 4 jaar voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar hij ontkende dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Een grote drukte op de site van de Nederlandse Spoorwegen, dat komt doordat men vanaf vandaag voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits kan reizen. De Tweede Kamer kwam eerder met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. De actie loopt tot 1 september, maar heeft wel een limiet. Zodra het budget van €118 miljoen op is, stopt de verkoop van het tijdelijke abonnement. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover.
1: Uur na uur. Dag na dag.
2: Dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: Dit is In The Mood met Mieke en Arie.

0: Wat een heerlijke stem en een heerlijke muziek van Jack Jersey in The Still of the Night. Daarvoor Anneke Grunlo met Nina Bobo. Het is tijd voor ons zorgmomentje. Ter gelegenheid van Nationale Ouderendag organiseert Take 5 op 4-5... Nee, ik zeg het niet goed. Ter gelegenheid van Nationale Ouderendag organiseert Take 5... Wacht, op 4 oktober een speciaal voorleesmoment voor ouderen. De voorleeskoffie. Geniet van een gratis kopje koffie of thee en luister naar het verhaal dat speciaal voor deze dag wordt geschreven door schrijver Wim Daniels. In Take 5 wordt het verhaal voorgelezen door Carolina Bliemen van de Bussel. Zij zal het verhaal voorlezen, maar ook vertellen over het theater. U bent om 2 uur welkom om te genieten van het verhaal. De Bunthof en de bibliotheek in Oosterheide zijn verhuisd naar Beneluxweg 37. En u wordt ook daar uitgenodigd om een kijkje te nemen naar de nieuwe locatie en te luisteren naar het verhaal van Wim Daniels. En wordt voorgelezen om 10:30, ook 4 oktober, onder het genot van een kopje koffie. Deelname is gratis. Wel graag even aanmelden via www.take5.nl/, dat is een streepje bovenhoog beneden laag, activiteiten of in de bibliotheek zelf. Het is een mooie dag om samen te komen en te genieten van goed gezelschap en een mooi verhaal. Want ouder worden doe je samen en doe je ook mee. Nou, dus het is 4 oktober om 2 uur in Take 5. En om 10:30 is het op de nieuwe locatie van de Bunthof en de bibliotheek Beneluxweg 37. Maar u moet zich wel eventjes aanmelden in de bibliotheek zelf of via de site www.take5.nl/activiteiten. Nou, ik zou zeggen, heeft u daar oren naar? Dan zou ik zeker gaan luisteren. We gaan verder met ons... Arie zit te lachen.
1: Ja, ja, ik vond
0: het wel een leuke woordje.
1: Ja, ik heb mijn oren helemaal open. Ik ben vol in aandacht. En in één keer heb ik geen oren meer. Ja, ik snap er helemaal niks meer van. Maar je moet er wel even naartoe. Ja, naar de Beneluxweg. Zeker, of naar Take 5.
0: Zeker weten. Lekker gezellig samen. En dan waarschijnlijk een heel mooi verhaal. U kunt nog luisteren tot aan de klok van 3 uur. Als u dat al niet...

0: Blijf ook zo'n lekker nummer, net zoals Ramona. Blue Diamonds, daarvoor Hello Walls, Jim en Eve Selection. Nou, we hebben al gezegd, een beetje rode draad. Samen eigenlijk met Andy. En daar is die weer.
1: Wie?
0: Deze.
1: Oh.

0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
1: Terkenan, Kenan, Andy Tilman en daarvoor Jack Jus met Close to You. En we gaan even de grens over met ons rode draad, Jack. Laat het maar horen.

0: geluisterd heeft, dan hoort u wel waar we over de grens zijn. South of the Border, Down Mexico Way. Gezongen door de Blue Diamonds. En daarvoor Viva Mexico, Jack Jersey. En ja, zoals ik al zei, de rode draad. Dus wat krijg je dan? Dan komt hij gewoon nog een keer.
1: Ja, dat het niet rijk is.
0: Ja.

I Can't Forget You, gezongen door Annie Tillman. Nou, dat zullen we jou ook niet gauw doen. Daarvoor Jack Jersey, Papa Was a Poor Man. We hebben al een klein beetje een soort orkest gehad, helemaal aan het begin. Maar dit is andere koek.

0: Blue Brown Eyed Lady, Jack Jersey en Marin Jong de Ramai Ramai, George the Fretters en Kronjong Orkest.
1: Ik ben altijd blij dat hij zingt, Jack Jersey.
0: Ja, hè?
1: Anders komt hij niet uit zijn woorden.
0: Is dat zo?
1: Nou, hij stottert. Oh. Ja, nou niet
0: ja,
1: meer.
0: Ja, nou niet meer natuurlijk.
1: Maar die stotterde inderdaad, ja.
0: Oké, okay. Ja. Oh, dat wist ik niet.
1: Heb je van nee, ja? Helaas, dan gaat hij zingen, dat gaat goed.
0: Oh. Raar, maar daar kom je ver mee.
1: Heel ver.
0: Miss Montreal.
1: Doet er ook, ja.
0: Heerlijk.
1: Ja. Heerlijk.
0: Fransje Bauer. Nee, helemaal goed.
1: Ik ga
0: waarschijnlijk als je stottert en je zingt, heb je er geen last van.
1: Ja, maar hoe kan dat? Gaan we onderzoeken.
0: Dat weet ik niet.
1: Gaan we onderzoeken. Oh, we krijgen weer zo'n lekkere titel.
0: Ja, hè? Fijn, ja, hè?
1: Speciaal voor jou.
0: Voor mij.

0: Ik maak geen sluipreclame, maar zo heet het nummer nou eenmaal. Jumbo van de Black Arrows.
1: Bestonden die al in 1962?
0: Nee.
1: Nee toch?
0: Nee.
1: Nou, dat is geen reclame, hè?
0: Nee, maar ja, goed, ik noem wel zijn naam.
1: Zijn naam.
0: Daarvoor Waktu Ponton Padi de Amboina Serenades.
1: Dia.
0: Dia. Nou, we hebben net de Black Arrows gehad. En dan krijgen we nou de Black Devils. Wee.

0: Tony and his magic rhythms, You Are My Sunshine. En daarvoor Rayvon, The Black Devils. We mogen gelukkig lekker nog eventjes genieten van de Indo-rock.
1: Ja, en we gaan de hoofdprijs zo uitdelen.
0: Ja.

0: Ja, helaas, het zit er weer op. We hoorden zojuist nog Roos en Andres, Vaarwel Mijn Droomland, Indo Rock Live aan Germany van de Rubens. En de vraag van deze middag, hoeveel keer hebben we dit nummer gehoord? Waarom hou je toch nog naar Manies? Gezongen door de Blue Diamonds, door Roos en Andres en door Jack Jersey.
1: Ja,
0: maar
1: en,
0: dan op z'n Indonesisch.
1: Je kunt de prijsvraag doorbellen naar 06-123-4567.
0: Bedankt voor het luisteren. Fijne week nog. En hopelijk tot volgende week maandagmiddag. En Arie natuurlijk bedankt voor de gezelligheid.
1: Ja, voor de presentatie.
2: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran bereikt. Dat meldt de Pakistanse premier Sharif op X. Volgens Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. President Trump heeft direct gereageerd en geeft zijn volledige toestemming voor de vrije doorvaart in de straat van Hormuz en toestemming voor de onmiddellijke opheffing van de blokkade door de Amerikaanse marine. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie verhoort vandaag Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmus Centrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Marius Borg Høidby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld voor 4 jaar voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar hij ontkende dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Een grote drukte op de site van de Nederlandse Spoorwegen, dat komt doordat men vanaf vandaag voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits kan reizen. De Tweede Kamer kwam eerder met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. De actie loopt tot 1 september, maar heeft wel een limiet. Zodra het budget van €118 miljoen op is, stopt de verkoop van het tijdelijke abonnement. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws.
3: Uur na uur. Dag.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is er te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van den B., die bij hem in de buurt woonde. De mannen zouden op elkaar hebben geleken. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de Pakistanse premier Sharif hebben beide landen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. Israël zegt zich niet terug te trekken uit de bezette veiligheidszones in het zuiden van Libanon. Twee van de drie verdachten die zijn gearresteerd na de explosie in de nacht van donderdag op vrijdag in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten, dat heeft het OM bekendgemaakt. De derde mag de loop van het onderzoek in vrijheid afwachten, maar blijft wel verdachte. Door de ontploffing raakten 7 mensen gewond, zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. En Feyenoord kiest voor Giovanni van Bronckhorst als nieuwe hoofdtrainer. Dat meldt een onder andere ESPN en het AD. De 51-jarige oudspeler was van 2015 tot 2019 al trainer van de Rotterdammers. Van Bronckhorst moest 2 weken geleden vertrekken bij Liverpool, waar hij assistent was van Arne Slot, die na een teleurstellend seizoen werd ontslagen. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

Je geloofde me niet en je oolijke snuit keek zorgeloos lachend mij aan. Ik nam toen een zeer onvoorzichtig besluit, we zijn aan de boemel gegaan. We dronken champagne en fijne liqueur, de ober was vriendelijk en net. Totdat deze knaap met de rekening kwam, want toen was het uit met de pret. Ik had maar bijvelden 84.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. 30 jaar cel voor de 58-jarige C.A. voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. Het 38-jarige slachtoffer werd toen voor de ogen van haar 4-jarige zoontje doodgeschoten. A. heeft tijdens verhoren bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in het portiek van een woning. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A. haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. Een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Volgens de Pakistanse premier Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergisboord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is het te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 bij het uitlaten van zijn honden in Berken en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van der B. die bij hem in de buurt woonde. De mannen zouden op elkaar hebben geleken. En Feyenoord kiest voor Giovanni van Bronckhorst als nieuwe hoofdtrainer. Dat melden onder andere ESPN en het AD. De 51-jarige oudspeler was van 2015 tot 2019 al trainer van de Rotterdammers. Van Bronckhorst moest 2 weken geleden vertrekken bij Liverpool, waar hij assistent was van Arne Slot, die na een teleurstellend seizoen werd ontslagen. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws.

En anders maar weer een hele goede middag en welkom weer bij een aflevering van Saturday's Music and More bij Rooster Radio. De komende twee uur ben ik nog even bij je met gewoon muziek uit allerlei windstreken en tijden en ga zo maar aan. Van nieuw tot oud, van pop tot rock, je kan het zo direct niet bedenken of je mag het in het programma brengen. En mocht je een verzoekplaat hebben, dan geef gewoon even aan. En ik draai met plezier voor je. We begonnen met muziek uit de jaren 80. Patrick Cowley en Sylvester en Do You Wanna Funk. Er zijn mensen bij die denken dan zo van aan hele andere dingen, maar dat bezijden. Op Facebook onder andere Jolanda en Ingrid, die zitten allebei te luisteren.

soms komen er ook van die nieuwe platen uit. En je weet het, ik als tweede draai ik altijd een nieuwe plaat. En ja, vorige week kregen we hem te horen en te zien. En dan kan ik het niet laten om hem weer te draaien. Want wat is deze uiteindelijk weer eens een keertje leuk. Ik vond het de afgelopen tijd iets minder. Maar nu hebben ze weer een nieuwe single uitgebracht en die is wel leuk. Dus ja, dan kan ik hem toch niet draaien om te draaien. Als je hem nog niet kent, je blert hem in een paar seconden mee. Hier is een nieuwe K3. En ik vind hem zo lekker.

0: Level 42. En hot water. Maar dan moet je drinken, dan moet je niet... Ja, alhoewel, ik kan natuurlijk wel... Ik kan wel in een bad wat 45 graden is. Dus daar ga ik regelmatig in. En ik sta ook onder een douche die 45 graden is. Dus misschien is dat ook wel een hot water. Laat het daar bouwen. Maar in ieder geval, ja, goed. Hot water moet je eigenlijk meestal drinken gewoon. Alhoewel, ja, van de andere kant wat ik al zei. Je kan er ook heerlijk in zwemmen. Maar dat is eventjes natuurlijk voor degene die dat wel niet wil. En dan ga zo maar door, ja. Goed, Saturday's Music and More. En je hoort ook nog de nieuwe van K3. En die heet De Zomer van Oya Lele. Ja, nou ja, toch is het ook wel... Ik vind het een lekkere plaat, hoor. Eindelijk weer eens een goede K3-plaat. Niet terug naar het begin van de jaren 80.
1: Oh, my time to love you. And I got to do, got to do.
0: Dit is Eddie Grant.

Earth and Fire, maar dan maar uit 1981, een dream. Hier bij Rooster Radio. Hé, jongens, de muziek zit er een beetje lekker in. En dan heb je een beetje zo dat lekkere jumpen in de muziekstijlen. Ik mag dit wel. Dus dit zijn wel die dingen die vind ik, vind het wel lekker eigenlijk zo. Dat ritme erin houden en dan een beetje dat op tempo worden van maken. Jolanda en Ingrid, die zitten te luisteren. En Rick is er ook. Goedemiddag trouwens, Rick. Nieuwe muziek van Olivia Newton-John. Deze single komt in 1985.

Ik blijf dit een lekkere plaats vinden. David Bowie in Blue Jean. Als je de videoclip erbij ziet, dan hebben ze volgens mij bij Avatar ooit eens een keer heel goed gekeken naar David Bowie. Want David Bowie staat op die podium en het is net omdat hij helemaal blauw is. Dat is heel grappig. En dan in de videoclip wel te staan natuurlijk. Blue Jean hoorde je van David Bowie. En uit 1983, 84. En daarvoor natuurlijk ook nog uit 85. Olivia Newton-John. Een Soul Kiss. Even dat relaxen van Olivia erin. En ik weet dat Jolanda bijvoorbeeld ook gek is op Olivia Newton-John. Dus ik had zoiets van, nou, dan moet ik ook een Olivia Newton-John plaatdrijver aan. Ingrid, Rick en Jolanda, die zijn in ieder geval aan het chatten tussen de bedrijven door. En ja goed, het is nu hoog nodig tijd voor die twee meezingers. Zometeen, nee, ik ga het niet zeggen, maar er zijn wel eens mensen bij die hebben zoiets van... Als ze dan een mobiele telefoon hebben tegenwoordig, dat ze er helemaal gek van worden van mobiele telefoons. Dat ze echt denken zo van, ja, ik word er stapel van en ik word daar helemaal gek van. De mobiele telefoons moet ik gewoon niet hebben. En ja, er zijn mensen bij die hebben daar last van. Ik vind het juist helemaal niet erg om een mobiele telefoon bij me te hebben. Tegenwoordig doet mijn horloge ook alles voor me. Dus op dat gebied dan wel te staan natuurlijk. Hè. Dus je kan gewoon bellen en je kan gewoon, je kan ermee bellen, ik kan ermee WhatsAppen. Nou ja, goed, dan wil ik er meer. Dat is toch net zo makkelijk, ja.

0: jij er nog? Hallo?
1: Uw beltegoed is op.
0: Beltegoed is op.
1: Uw verbinding is verbroken.
0: Gloeiende gloeiende.

Herkende je hem? One Night in Bangkok natuurlijk, van Murray Head. Maar in dit geval de versie van Dingetje. En dan vind ik hem ook wel leuk om deze te laten horen. Je hoort hem nooit op de radio en dat is eigenlijk jammer. Want One Night in Bangkok zit bijvoorbeeld in de top 2000 komt hij voor. En het komt uit de musical Chess trouwens. En voor de reden die nog niet weten, dat nummer is ook geschreven door Benny en Björn van ABBA inderdaad. Ja. Dus, en Tim Rice werkte daar ook aan mee. Ja, was uit de musical Chess. Maar dat eventjes tussen, even terzijde. En ja goed, dan heb je van die dingetjes dat je denkt van ja, dit is ook gewoon leuk om te draaien. Daarvoor ook nog André van Duin. En met ik word er stapel van mobiele telefoons. Nee, ik niet hoor. Ik vind het alleen maar fijn. Ach ja. Tijd om even rustig aan te doen. Celine Dion en Barbara Streisand to the Stellum.

Ja, ik blijf dit lekker vinden. Take That en How Deep Is Your Love, natuurlijk oorspronkelijk van de Bee Gees. Maar ik vond hem wel leuk om Take That te draaien. Ik had zoiets van, nou, die past al mooi in de flow. Dan kunnen we dat langzamerhand laten oppompen. En je hoorde ook nog natuurlijk Barbra Streisand samen met Celine Dion. En Tell Me Him. En ik kreeg van Rictor kippenvel. Ja, nou, dat maakt het er mooi. Wat ik al zei, we moeten langzamerhand weer even gaan op laten pompen. Dan gaan we dat maar gelijk even doen. We blijven nog even in diezelfde jaren.

1987, Whitney Houston. Je wordt er heel emotioneel van. Ja, zij wel, zeker weten. So emotional. Jammer genoeg is ze niet meer onder ons, maar had ze toen toch een geweldige stem eigenlijk, deze dame. Familie van onder andere Dionne Warwick. En Sissy Houston natuurlijk sowieso, maar dat was weer een ander verhaal. En so emotional, bye bye. We gaan op naar het nieuws, maar ik heb er nog eentje voor je. Ik had zoiets van, nou, laten we deze lekker doorlopen. Even nog meebleren met Peter Douglas. Ik noem hem altijd de Nederlandse Frank Sinatra.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Tijdens de coronaverhoren heeft de OMT-lid Diederik Gommers verklaard dat er ruzie was met toenmalig premier Rutte en zorgminister De Jonge, meldt Hart van Nederland. De ruzie ging over het meenemen van iemands leeftijd in het geval dat keuzes moesten worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen, de zogeheten triage. Gommers zei toen dat zij daar niet over gingen. Volgens een arts wordt een IC-opname altijd naar eer en geweten beoordeeld op de levensverwachting en overlevingskans. 30 jaar cel voor de 58-jarige Seyed A. voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. Het 38-jarige slachtoffer A. heeft bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in de portiek van hun woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A. haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is er te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van der B., die bij hem in de buurt woonde. Welmoet Zijsma vertrekt bij WNL en stapt over naar RTL. Ze krijgt daar begin volgend jaar haar eigen talkshow. En ze wordt daarmee naast Renze Klamer een van de vaste gezichten van de late avond. Zijsma werkte sinds 2018 bij WNL en was een van de presentatoren van Goedemorgen Nederland en Op 1. Tot slot het weer. Vanavond komen er regionaal wat sluierwolken voor. Verder is het tot zonsondergang zonnig. De temperatuur ligt dan tussen 13 graden in het noorden tot lokaal 17 in het zuiden. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een buitje. Met temperaturen tussen 7 en 13 graden. Tot zover het nieuws.

Ja, toen waren ze klaar. Nou, weggelopen en uitgefloten. Ja, in ieder geval de Jack Giles Band openen de tweede uur van Saturday's Music & More hier bij Roos Radio. En dat op deze zaterdag 13 juni alweer de tijd vliegt. En hier in de studio is het redelijk warm op een of andere redenen. Maar buiten is het eigenlijk helemaal niet zo warm. De zomer hebben we even een beetje gehad. En nou gaat het er een beetje wat minder warm worden. En daar ben ik op zich wel blij mee. Want ik hou meer van wat koeler weer. Dus geef me maar de praktijken van ook landen als Scandinavië en zo. Daar heb je ook dat soort dingen. Maar goed, dat heeft de zuiden natuurlijk.

0: Zou je er kunnen maken? Ja, de SOS Project en Dante Thomas. Ik had twee platen van, ik dacht van, nou, waar je eigenlijk heel blij van kunt worden. Tenminste, ik word heel blij van. SOS Projectors en Dante Thomas hoorde je. En Sunshine in My Soul and Pieces of Funk met Sunshine, Sunrise Kisses. Ik moet het goed zeggen. En beide platen zijn eigenlijk nieuw. Ik had zoiets van, nou, even twee nieuwe platen achter elkaar. Omdat je van beide platen heb ik zoiets van, oh, er zit wel wat zomers in. En ja, Rick die zei al zo van, inderdaad, lekker ritme in die plaat. Sunrise Kisses. En ja, goed, maar ja, ik vind het lekker als je soms nieuwe platen binnenkrijgt waar je vrolijk van wordt dan wel. Dante Thomas trouwens, ik hoop dat hij weer eens een hit krijgt, deze man. Hoe zit het? Nou, bij Dante Thomas, ik ga eventjes er een plaat bij pakken van zijn eigenlijk enige hit. Want hij heeft eigenlijk maar echt één hit gehad. Eén grote hit gehad, wel te verstaan. En daarna is eigenlijk nooit meer iets geworden. En tenminste, met de hits dan. Want hij heeft wel goede platen uitgebracht. Want daar houden we ten goede. Want hij heeft er zat uitgebracht. Maar eigenlijk zijn enige echte grote hit was deze. Nou, doen we die ook nog eventjes. Doen we ook nog eventjes die enige echte grote hit voor Dante Thomas. I'm samen met Pras trouwens. California. Miss California.
1: Right here. Uh-huh. Baby, you hot. I mean, you sexy.
0: Hij had een ontzettend goed album uitgebracht in dat jaar. Er staan echt geweldige tracks.

They'll Fly Away, onder andere Randy Crawford. Wat heeft ze goede platen gemaakt. En dit was de opvolger van One Day I'll Fly Away. Same old story, same old song. En ik vind dit dus echt heel erg mooi, hè. Ik vind dit dus echt, hier zit zoveel kracht in. En het is gewoon jammer, wat ik al zei, heel veel nummers van ook Randy. Je hoort wel One Day I'll Fly Away nog wel eens op de radio langskomen, maar daarna niet meer. En ze heeft zoveel goede platen gemaakt. En dit is er ook eentje van. Ze heeft trouwens ook Knockin' on Heaven's Door gedaan. Onder andere, en die is ook goed, die komt uit 1989 trouwens, maar deze is, oh, dit is zo lekker. En er zit zo'n lekkere soort bass in, maar ook haar stem is zo ontzettend mooi. En je moet maar eens wat meer van haar gaan zitten luisteren als je haar nog niet zo goed kent, want er zitten echt, echt, echt een paar hele krachtig mooie platen bij. Same old story, same old song, hoorde je van deze dame, dat is inderdaad Randy Crawford. Ja. Certainly, ja. True love can be a ben ik met je eens? Ja, zeg het eens, Anita. Oh, ja, dat. Nee, ben ik met je eens.

Bandje dat ook uit Nederland komt trouwens. Fantastiek. Ze maakte maar 2 singles. Costa Blanca. En ja, ze maakte eigenlijk wel meerdere singles. Maar dat zijn nooit hits geworden. Maar Costa Blanca en deze dus wel. Dit was de grootste hit trouwens. 1982 hoorde je Fantastiek. En My Mama Told Me. En daarvoor niet te vergeten. Daar hadden we ook wel lekker hoor trouwens. Hoor. Anita Meijer en Idaho. Ja, ik vind het van die plaatjes. Die wil je gewoon draaien. Die wil je gewoon horen. En dan heb je gewoon zoiets van. Oh, het zit daar een lekker ritme in. En je kan zeggen wat je wil. Maar Anita Meijer is natuurlijk iedereen die zingt Why Tell Me Why. Maar deze die kan ik ook echt helemaal van het begin tot het eind meezingen. En natuurlijk ook de nummers die ze opnam. Onder andere met Lee Towers Run To Me. Wat ook weer van de Bee Gees is. Maar dat even terzijde. Nog eentje voordat we aan de meezingers beginnen. Daar zit er eentje bij voor Rob de Nijs. Maar eerst nog even Elvis.

Weet je wat zo lekker is als je DJ bent? En dat wordt wel eens vergeten. Bij heel veel stations zijn ze allemaal heel serieus te doen. En dan zitten ze allemaal heel serieus programma's te maken. En dan zitten ze en dan denk je bij jezelf wel eens zo van... Ja, maar jongens, waar zit de fun in? Als je plaat hoort, als je muziek hoort... En je bent als DJ, denk ik dat je muziekliefhebber bent. Tenminste, op de radio dan wel te staan. En je hoort dan die platen. Je wordt daar toch helemaal vrolijk van. Je blert van het begin tot het eind mee. En of dat het nou rustig is of snel is. Dit soort dingen, daar kun je bijna niet bij blijven stilzitten. En dan is het zo geweldig mooi. En dan is het zo geweldig lekker om dit soort platen mee te blaren. En ik vind het dus heerlijk om mee te blaren. Dus soms kun je me hele gekke dingen zien doen in de studio. En dan zie je me dansen en dan zie je me meezingen. En dan blar ik ook wel eens mee met die microfoon open. Dat moet ik al toegeven, ja. En inderdaad, joh, dat thank you mama. Elvis Presley. En het ontzettend lekkere Moody Blue. Eerlijk. Ik vind dit een heerlijke plaats van Elvis Presley. Ja, het zit ik weet niet. Het is op tempo, het is lekker vlot, het is lekker... Ja, ik mag dat wel. Niet zo lekker vlot, het zijn de twee meezingers, ja. En daar is deze er eentje van. En de andere, daar zeg ik niks over, maar Rick, even heel goed luisteren naar de tekst zometeen van de volgende plaat. Lekker te houden.

Toen het zomer uitkwam, hadden Van Koot en de Bizouis van wij moeten hier een bepaald soort persiflage opmaken. Die van de ene kant hilarisch is, van de andere kant ook weer niet. Want als je erover nadenkt, het klopt wel wat ze zeggen. Maar dit is echt, dit is heel bijzonder. Van Koot en de Bie, toen noemden ze zichzelf vooral ook de Simplistisch Verbond. En Mannen Worden Ouder heet het nummer. En ja goed, het is van de ene kant, het is een soort persiflage op het zomer. Wat natuurlijk ook gaat over een jongen die eigenlijk veel te jong is en dan toch met een vrouw iets doet op het strand en zo. Dus ja, dit heeft hier alles mee te maken. Maar zij leggen de nadruk een beetje wel te heel erg op, denk ik, ja. Maar wel allebei heel erg toepasselijk en mooi achter elkaar aan, vond ik zelf. En Ingrid die zegt, hilarisch dit. Ja, waarom verbaast me het niks dat het Van Koot en de Bie is? Langzamerhand pompt het weer even op. Handen weg, Joe Kakker. Maar hier steeds.

Joe Cocker en Unchain My Heart. Het is wel leuk als je dan een beetje zit te kletsen. En dan zegt de een, die zegt zo van hilarisch. De ander die zit te vertellen van, ja, deze tekst zei heel veel mensen zouden dit nu niet meer vinden kunnen, deze tekst. En ik zat met jou, en Jolanda is natuurlijk een fan van Rob de Nijsers. Die heeft dan natuurlijk altijd een beetje het tegenover Rob natuurlijk. Vindt ze dat dan minder leuk. Maar daar kan ik me dan ook alweer bij voorstellen natuurlijk als fan van Rob de Nijsers. Alhoewel het origineel, die van Rob is nog qua tekst is nog redelijk soft. Want het is ook een man die voortijdig, nog redelijk jong, letterlijk en figuurlijk ontmaagd wordt. Maar het origineel is nog net iets erger. Die is nog jonger. In de oorspronkelijke versie, die is van Bobby Goldsboro trouwens, het oorspronkelijke. Maar bij Van Cote en de Bee is eigenlijk niet de bedoeling dat het draait om het feit dat je dat effect hebt. Maar het gaat meer om hoe een man zich voelt dat hij ouder wordt. En dat het allemaal niet bepaalde dingen anders worden. En voor sommige mannen niet makkelijker meer is. Ja, zo is het dan. Maar ik zal het even goed maken met Jolanda.

0: Toch is deze plaat lekker hoor. Must be the reason why I'm king of my castle. En When Do Project. En je hoort nog I Swear ervoor ook met Kim Wilde. Speciaal voor Jolanda, want ik vond het wel... Ik moest wel even iets voor Jolanda weer draaien. Ja, kon ik niet maken. Ja, vond ik wel. Maar goed, het zit er bijna op. Ik heb er nog eentje voor je. En dan gaan we alweer op naar het nieuws. Doen met de nieuwe single van Avatar. We gaan nog even rocken. Dit is Crying Fire.
1: Taste the moment, taste the endless, taste my lips and morning mist. We're here again.
0: En ik ga je bedanken voor het luisteren.
1: Here we are. Keep your promise, keep your urges, keep my sequin naked skin. I know the end.
0: En namens mij. Tot maandag bij Ruizen Radio. Of tot aanstaande dinsdag, of tot volgende week zaterdag weer. Bedankt voor het luisteren, fijn weekend.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Minister Tom Berendsen heeft gemeld dat Nederland klaar staat om bij te dragen aan veilige scheepvaart in de Straat van Hormuz. Maar hij wil eerst duidelijkheid over een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Na een definitief akkoord volgt ook nog overleg met de Kamer. Volgens de Franse president Macron kan een internationale missie, met onder andere medewerking van Nederland, binnen enkele dagen starten. Volgens bronnen van de NOS staat Giovanni van Bronckhorst op het punt terug te keren als hoofdtrainer van Feyenoord. Hoewel de laatste documenten nog ontbreken, lijkt een akkoord nabij. Ook Sipke Hulshof zou overstappen naar de Rotterdamse club. Feyenoord ontsloeg eerder Robin van Persie na een teleurstellend seizoen. Tijdens de coronaverhoren heeft OMT-lid Diederik Gommers verklaard dat de ruzie was met toenmalig premier Rutte en zorgminister De Jonge. De ruzie ging over het meenemen van iemands leeftijd in het geval er keuzes moesten worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen. Gommers zei toen dat zij daar niet over gingen en een arts altijd naar eer en geweten beoordeelt wie een IC-opname krijgt, gebaseerd op de levensverwachting en overlevingskans. De 58-jarige Sayed A. krijgt 30 jaar cel voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. A. heeft bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in het portiek van hun woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A. haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde, in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: gaat hij weer, Kees?
1: Ja, we zaten elkaar aan te kijken van wie begint er met praten.
0: Meestal ben ik degene die zijn mond als eerste open doet, normaal gezien.
1: Ja, precies. Ik had mijn mond open en jij begon te praten. Dat is heel mooi, dus ik denk, ik wacht eventjes.
0: Hoezo had jij je mond open en begon jij te praten?
1: Nee, ik niet. Jij begon te praten. Ik had mijn mond al open, dus ik wilde iets zeggen, maar toen zag ik... Toen zag ik dat jij al startte met praten.
0: Ja.
1: Ik denk, nou, dan doe ik mijn mond weer dicht.
0: Oh, wat goed!
1: Oh ja, soms dan heb ik dat. Soms heb ik goede dingen.
0: Ja, heb jij die?
1: Ja, precies.
0: Oh,
1: evenals u luistert nu naar Sounds and Visions. Zo, dat is er ook weer uit.
0: Maar...
1: Ja, wat denkt u?
0: Wat zei jij voor Sounds and Visions?
1: Evenals...
0: Nee, jij zei... U luistert naar... Dit klinkt zo...
1: Ik heb dat expres zo gedaan, want ik weet... Ja, ik weet het, want ik weet dat jij zo zou reageren. Ik denk, ik zal kijken omdat hij het opmerkt. En hij merkte het op.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dat is anders dan anders. Ja, dat weet ik ook. En soms heb je dat wel eens.
0: Hoezo dat?
1: Ik denk, laat me eens een keer uitproberen. Kijken wat je zegt. En je voldeed aan mijn verwachtingen. Dat moet ik als compliment voor jou beschouwen dan, zeg maar.
0: Oh, sorry. Weet je wat het probleem is? Je weet altijd dat ik altijd ook gelijk, als mensen bepaalde opmerkingen maken, dat ik gelijk ook iets heel anders denk dan. Ik voldeed aan voor jouw verwachtingen. Oh nee.
1: Wat is er mis mee?
0: Nou, ja, sorry, maar ik voldeed aan jouw verwachtingen.
1: Ik bedoel daar gewoon van, ik verwachtte eigenlijk dat je aan daar commentaar op gaf. En dat gebeurde ook.
0: Dat jij zei, ik voldeed aan jouw verwachtingen.
1: Nee, jij voldeed aan mijn verwachtingen.
0: Ja,
1: nou, dat heb ik nou verklaard wat dat was.
0: En dat ik daar nou commentaar op zou geven, dat had jij ook voor.
1: Ja, zeker, zonder meer.
0: Oh, je weet, Kees, a dirty mind is joy forever.
1: Ja. Ja, ik hoorde vorige week wat anders. Toen was je niet zo dirty eigenlijk, eerlijk gezegd.
0: Lekker?
1: Ja, misschien wel met spreken, maar met de rest al, viel het allemaal mee. Maar dat geeft allemaal niks, dat maakt niet uit. We gaan gewoon verder met
0: je
1: het programma.
0: Je bedoelt over seks?
1: Ja.
0: Ja, maar dat is even...
1: Oh, dat heeft niks te maken met dirty mind natuurlijk. Nee, dat
0: nee maar ik heb wel een dirty mind. Dus joy forever.
1: Wel.
0: Maar kijk, je moet het zo zien.
1: Ja,
0: je moet het zo zien.
1: Verklaar je nader.
0: Seks boeit me niet. De dirty mind is alleen maar leuk.
1: Goed, dat klopt ook wel. Alleen sommige dingen kun je en mag je niet meer uitspreken. Dus dat zullen we ook niet doen.
0: Nee,
1: niet
0: dat bedoel ik. Ja, precies. Ligt eraan wat. Nou, iets wat ik meestal uit mijn hoofd zet. Want Jonah Fraser en Chirac vind ik eigenlijk helemaal niks.
1: Nee, daarom. Maar ik vond deze, die ging wel.

0: was mooi. Heel mooi door wat hij zei. Dus ja. Ja, je moet over een jaar pas weer terug, Kees.
1: Ja, precies. Ik hoef pas over een jaar weer terug. Dus dat is heel mooi.
0: Ik vond het wel. I Love Life, ja, dat doe ik ook inderdaad. Baker Matt featuring Rainy en natuurlijk Jonah Fraser en Chirac daarvoor. En We're Gonna Make It. Nou, deze plaat is not going to make it very high in the charts. Laat ik het daarop houden.
1: Dat weet ik niet, maar...
0: Nou, kan je het wel zeggen.
1: Ja, je weet het niet tegenwoordig, want heel veel van die platen doen het net wel in de charts. En jij vindt dat nooit een leuke, dat weet ik, maar... In deze, ik weet niet. Ik vond hem niet slecht.
0: Er staat op dit moment zo goed als eigenlijk niks van deze heren überhaupt in de hitlijst op dit moment. Dus ben ik het wel mee eens hoor. De enige die erin staat is een Little Kleine met één track. Waarvan ik denk van ja, doe het niet. Want twee zelfs van Little Kleine. Maar hij heeft nou allemaal platen opgenomen die gaan over drugs en over nog meer drugs en... Ja, nee, dank je.
1: Oh, dan is je eigenlijk een klein beetje bij waar die gestart is.
0: Ja, en

0: als ik dan zie wat er allemaal wel niet, wat, waar hij het allemaal wel niet over heeft en dat het allemaal lekker is en
1: Ja, het is een beetje vreemd mannetje, dat geef ik helemaal toe.
0: Ja, maar, dus, ik weet niet wat er aan de hand is op dit gebied. Maar nee, dank je.
1: Misschien is hij weer van het padje af, dat zou kunnen. Hè?
0: Nou, dat is die regelmatig. Ja, dat is die regelmatig, ja. Dus dan heeft hij een nummer uitgebracht met Chirac en het heet Drugsproblemen. Maar het andere nummer gaat over het gebruik van veel drugs en dat het best wel lekker is. Ja. Mm-hmm. Ja.
1: Ja. Ach ja.
0: Ja,
1: laten we niet verder op ingaan. Ik heb daar niet zoveel zin in.
0: Nee, doe maar niet. Nee.
1: We hebben wel weer Gerard in de lijst staan.
0: Ik heb er de kracht niet meer voor.
1: Nou ja, precies. Nou, waarschijnlijk schijnt hij de kracht weer wel te hebben. Want dit nummer heeft hij uitgebracht. Want hij denkt, ik ga het centje meepikken.
0: Ja, rood in blauw.
1: Ja, precies. En dat gaat hij ook doen waarschijnlijk.
0: Ja hoor, gaat hij denk ik wel doen. Ach, hij doet het wel leuk.
1: Ah, het is leuk.
0: Mag hem wel.
1: Ja, precies. Aardige vent.
0: Jawel, dat weet ik zeker.

0: Diddy Tim.
1: Dat was hem.
0: Take This Moment.
1: Ja, en dat van... ik moet even kijken van Paw Patrol. Dat is een tekenfilm. Die jou gezien hebt.
0: Ja, ik heb hem gezien.
1: En jij vond hem leuk, zei je.
0: Ik ben gek op dit soort dingen. Paw Patrol. En From Paw Patrol, de Dino Movie, wat we staan. Bottle Up, hoorde je van... De Backstreet Boys.
1: Ja, dat klopt. Helemaal goed.
0: Backstreet Boys.
1: En ik vind het een leuke plaat. Ik gun ze het wel. Dat ze een beetje hoger komen.
0: Ja, toch wel?
1: Ja, deze wel. Ik vind het een leuke plaat. Echt, meen ik serieus. Van deze heren.
0: Nou, dat is het allerbelangrijkste. Dat je een duidelijk hebt.
1: Ja, precies. Altijd. Nou, ik hoop dat je de volgende... die ik graag zou willen horen, vinden.
0: Ja, je moet mij verwachten. Ik moet eventjes...
1: Ja, natuurlijk, dat wist ik al. Maar ik probeer al een klein beetje in te leiden.
0: Jij wilde ineens iets heel anders. Dus...
1: Ik zei het al bij de eerste single die aan het draaien was. Dus ik denk, dat zal je onderhand wel gezocht hebben. Maar meestal zeg je tegen mij altijd van... Ik zie het zo in net een paar seconden.
0: Ja, dat heb ik ook. Maar deze was eventjes... Deze staat niet bij de T-Lives op dat moment.
1: Oh.
0: En dan moet je dus maar uitgaan van een bepaald beeld.
1: Ja, dat is waar. Nee, dat klopt.
0: If you snap what I mean. I
1: snap what you mean.
0: Ja, you snap it.
1: Ja, helemaal. Voorkomen. Ja.
0: Ik mis trouwens nog iemand op de chat. Maar ik mis Mieke eigenlijk op de chat.
1: Misschien komt ze nog. Je weet het niet.
0: Ja, ze
1: kunnen nog aan het eten zijn. Hè? Dat zou ook nog kunnen.
0: Ja, dat zou kunnen. Ja, maar is ze wel laat hoor. Ja, dan is ze wel laat.
1: Ja, sommige mensen die eten wat later.
0: Ik. Normaal
1: bijvoorbeeld.
0: Gezien.
1: Ja.
0: Ik eet heel vaak heel laat. Ja,
1: ja daarom. Dus, en jij zal niet de enige zijn in de wereld.
0: Nee. Maar jij wilde deze volgens mij.
1: Ja, zou kunnen. André Bocelli en David Guetta met EEA en Megan Thee Stallion. Dit is DNA.

0: krijg je nog applaus, Kees.
1: Ja, dankjewel. Ja, ik wilde graag de originele versie horen. Op mijn laptop klonk het toch iets anders dan in wat we nu hoorden. Dat was meer de reden dat Andrea Bocelli beter uitkwam. Maar de bas en het doffe geluid, dat was wat minder. Dat vond ik zelf ook, daar had je gelijk in.
0: Ja.
1: Helaas. Maar goed, het is niet anders. En David Guetta, die verscheen nog op een schermpje met zijn arm omhoog. Dat was eigenlijk alles wat je van hem zag. en dat voor een paar seconden.
0: Ja, maar dat is bij David Guetta normaal.
1: Ja, dat weet ik. Dat is ook normaal. Maar dat hij dan een beetje op de achtergrond verdwijnt, dat is eigenlijk niet zo normaal van hem. Maar het is niet zo erg. Nee, hij maakt genoeg.
0: Dat is zeker zo.
1: Het thema weer.
0: Ja,
1: laten we daarmee beginnen. Ja, we zijn een beetje op tijd met het thema.
0: Zeker?
1: Nou, ik weet niet zeker. Want ik vind gewoon dat we het moeten.
0: Oh ja, dan doen we het.
1: Ja, er zijn weer de nummer 1 hits uit de jaren 80. En we zijn inmiddels aanbeland bij 86 en 87. Ja, sorry, ik kan het niet minder maken. Want er staan zoveel leuke nummers in van die tijd. Zeker nummer 1 hits. Bepaalde jaren waren toen behoorlijk in swing, zeg maar.
0: Uh-huh.
1: En ik kan het echt niet minder maken, sorry.
0: En
1: dus de volgende keer komt er nog eentje. De volgende week zijn we dat er overigens niet. Ik niet in ieder geval.
0: Nee, ik ook niet.
1: En jij ook niet.
0: Nee.
1: De week erop zijn we er weer. Met dan de laatste 2 jaren. En daar gaan we over naar een ander thema.
0: Oh.
1: Mm-hmm. En dat weten we in principe weten we dat al. Maar ik verklap het nog niet.
0: Oh nee?
1: Nee.
0: Oh, die ONJ.
1: Ja, precies.
0: Ja,
1: die.
0: Oh ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké. Laten we starten.

0: Je weet waarom dit een hit werd, hè? Opnieuw.
1: Ja, dat was vanuit de reclame.
0: Ja, weet je ook nog welke reclame?
1: Volgens mij cola.
0: Nee.
1: Nee?
0: Levi's.
1: Levi's.
0: Je ziet een man die zie je zakken in een bad met... In een bad.
1: Oh, dat kan wel, ja.
0: En dan zie je die Levi's, die wordt dan heel strak om de benen komt dan te zitten. Dan zit hij heel strak om de benen. Hij wordt gebruikt in een Levi's reclame. Het was trouwens wel vaker dat hij in Levi's dat er hits door Levi's reclame werden gebruikt. En dit was er ook eentje van. In ieder geval, dit zijn van die plaatjes. En wat was nog meer? Ze gebruikten nog een nummer van Sam Cooke onder andere. En het zijn van die dingetjes, reclamemuziek. Dat was toen in de tijd, in de jaren 80, heel sterk. Dat ze dat gebruikten. En ja, goed.
1: Bij Heineken gebruikten ze hem ook, zie ik net.
0: Ja, maar het was niet de bedoeling dat was niet hit daardoor. Want er staat ook op de singlehoes van, tenminste de jaren 80 singlehoes wel te staan. Staat ook duidelijk die dingen, die reclame. En die wordt erin gebruikt. Dus, en er zijn aardig wat nummertjes die in de tijd die opnieuw een hit werden door een Levi's reclame.
1: Nee, dat klopt.
0: Dus, en dat was What a Wonderful World This Would Be. En ja, goed, ze hebben nog wel meerdere gebruikt op jaren 60 nummers in commercials. Bij Levi's onder andere. Volgens mij was, hoe heet die andere nou? Was het Joker? Werd die ook gebruikt in een Levi's reclame? Moet ik even uit mijn hoofd zeggen. Volgens mij wel van Steve Miller. Daardoor werd dat dus ook weer een hit. Ja. Dus er zijn aardig wat... Hebben ze wat dingen gebruikt in de jaren 80 met Levi's reclame en dan muziekjes erbij. En het waren vaak oude hits.
1: Mm-hmm.
0: Dus die ze dan gebruikten. En Nick Kamen heeft trouwens ook een aantal Levi's reclame hits gemaakt. Maar dat even weer terzijde met een mooi woord. Ja, klinkt eigenlijk wel mooi, hè? Ja, ik vind het wel mooi klinken. Linda die zit te luisteren, joh. Landa zit te luisteren. Even kijken op de chat, hoor. Nee, het is nog doodstil op de chat. Ja, het komt niet zo vaak voor eigenlijk, want ik weet niet waar Mieke is. Ik zal het toch eens eventjes weer eens benaderen. Ja, goed. Terug naar de lijst. Want je hoorde daar straks ook Edge of Heaven, wham. En dit kwam uit Nederland. Gebaseerd op Holiday van Madonna.
1: Ja, klopt.
0: Is dit de Holiday Rap van MC Michael G en DJ Sven.

0: Nou, dat was Janet Jackson. Overigens, Michael Jackson die probeerde steeds meer op zijn zussen te lijken, volgens mij. En dat is hem bijna gelukt. Toen in die tijd.
1: Ja, toen in de tijd wel inderdaad, ja. Maar...
0: ja, precies. Ik vond Latoya altijd best een knappe dame. En toen had ik een keer een documentaire van haar gezien. En toen was ik eigenlijk een klein beetje genezen van mevrouw Latoya.
2: Ja, nou...
0: Een beetje eigenaardig figuurtje.
2: Beetje eigenaardig figuurtje, maar eerlijk is eerlijk. Ze heeft twee knijtergoeie singles uitgebracht.
0: Zeker.
2: En dat is natuurlijk If You Feel the Funk in de jaren 80. Maar ja, in de jaren 90 kwam ineens het nummer Sexbox uit. Nou, echt waar. Die plaat die heb ik dus twee keer moeten kopen. Omdat ik de eerste keer heb die plaat helemaal kapot gedraaid. Echt gewoon, ik vond dat ritme zat zo lekker erin.
0: Nou, dat moet ik wel eerlijk toegeven. Dat de Jacksons wel plaat konden maken.
2: Ja, maar Latoya zat in een heel ander genre.
0: Ja, dat klopt.
2: In het begin zat ze wel in de funk.
0: Dat klopt.
2: Maar zij ging heel snel, in de jaren 90 ging ze gewoon haar eigen gang. En toen ging ze hele andere dingen uitbrengen.
0: Ja.
2: En ja, toen was het ineens ook een heel ander... laten we het heel netjes zeggen. Heel anders.
0: Ik vond ze te veel diva worden op een gegeven moment.
2: Oh, maar het is een diva.
0: Ja, nu zeker. Ja. En als het niet gedaan wordt zoals ze zegt, dan is ze een beetje op de getrapt. Maar goed, whatever. Janet Jackson mag er ook wel wezen, vind ik. Zelf persoonlijk. En die is wat milder van karakter.
2: Ja.
0: Die is wat rustiger. Die bekijkt het een beetje. En is wat spontaner. Vind ik zelf.
2: Ja, maar, op bepaalde punten wel. Ze is ondertussen trouwens 70, hoor, Latoya. Dat heeft
0: ja, zeker. Ook die leeftijd gaat door natuurlijk, hè?
2: Ja, echt waar?
0: Ja, zeker. Oh, dus, maar in die tijd waren het mooie dames. Dat vond Kees, ik wel.
2: Latoya?
0: In die tijd, hè?
2: Ja, in die tijd. Ja, nou, als ik kijk naar de Latoya uit de jaren 80. Ja,
0: dat was iets knapper. Dat vond ik zelf ook wel.
2: Ook toen, ja, ik weet het niet. Ik vind het allemaal van die verbouwde figuurtjes toen al. Dus, ja,
0: toen die tijd waren ze nog niet verbouwd. Maar toen begon Michael Jackson begon erover na te denken dat hij dezelfde neuzen moest hebben als zijn zussen. En dezelfde wangen en weet ik allemaal wat. Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik vond het een beetje een mislukking. Maar ja, dat is wat ik zag.
2: Ja, maar ja, goed, bij Michael Jackson was er nog iets anders aan de hand. Hij is ook flink verbrand geweest in zijn gezicht. Dus
0: ja, dat klopt.
2: Dat moeten we wel even bij zeggen.
0: Ja.
2: Dus daar durf ik in die zin niks over te
0: zeggen. Tijdens een opname
2: van... een Coca-Cola commercial.
0: Ja.
2: Zijn haar vloog in de fik en ook een deel van zijn gezicht.
0: Ja.
2: Janet Jackson dus, Control. Daarna komt het album Rhythm Nation, wat ik ook weer heel erg goed vind. En eigenlijk vind ik die twee albums de twee beste van Janet. Maar dat is even natuurlijk altijd iets persoonlijks. Maar ik vind dat de twee beste albums van Janet. En mijn favoriet is echt Control. Dat nummer, er zit zo alleen al dat begin. Dat het begin van het album is al geniaal van dat nummer. Er zit gewoon een robotstem in en die begint gewoon echt Control te zeggen. En het is echt geniaal begin, in mijn ogen dan, hè?
0: Ja, alleen dat was geen nummer 1 hit op dat moment in Nederland.
2: Nee, maar
0: dat
2: ik heb
0: is het ook niet geweest.
2: Nee, ik heb het er even over, over het begin van die plaat.
0: Ja.
2: Dat was zo.
0: Duidelijk. Precies.
2: Let even op, dat was zo. Even laten horen.
3: This is a story about control. My control. Control of what I say, control of what I do. And this time I'm gonna do it my way. I hope you enjoy this as much as I do.

0: Ik vind dit zo lekker. Alleen het begin al van deze plaat en dan komt die beat die komt erin en dan word je helemaal opgepompt. Het is wel heel typisch jaren 80, maar wel lekker. Dus, dat is mijn persoonlijke mening natuurlijk.
1: Nou, dat is zeker een lekkere plaat. Ja. Die ken ik nog wel hoor. Uit de tijd. Heel iets anders.
0: Wil je nou weten hoe dit nummer trouwens afloopt?
1: Dan moet je niks pakken?
0: Nee, dan moet je het nummer Coming Home luisteren van Falco. Dat staat tussen haakjes bij Genie 2.
1: Ja, dat weet
0: dan
1: ik.
0: Dan hoor
1: weet
0: je.
1: Dat weet ik. Ik heb ze alle twee. Ja.
0: Ja. Geproduceerd door Bolland en Bolland. En toen was Falco ineens weer terug. Had al hele tijd geen hits meer gehad, ook in Duitsland niet. Totdat hij ineens ging samenwerken met Bolland en Bolland.
1: Ja, dat klopt.
0: Dit is Genie.
2: Genie, komm, komm on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder wie

0: Wil je nou weten hoe het afloopt, dan zou ik zeggen, luister eens naar het nummer Coming Home. En dan weet je precies hoe het verder gaat. We gaan op naar het nieuws. We hebben nog één minuutje te gaan, Kees. En daarna verder door met de lijst. En dan beginnen we met de final countdown van Europe.
1: Precies. Tot zometeen.
0: Tot zo.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: 5 verdachten van de anti-asielrellen in Wijk bij Duurstede zijn vandaag vrijgelaten, maar blijven verdacht. Ze werden aangehouden wegens openlijke geweldpleging, het negeren van een noodbevel en identificatieplicht. Bij de rellen zochten circa 60 gemaskerde demonstranten de confrontatie met de politie en veroorzaakten aanzienlijke schade aan het gemeentehuis. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris hebben president Trump, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter een intentieverklaring ondertekend. De straat van Hormuz zou direct worden geopend voor meer scheepvaart. De details van het akkoord volgen binnen 48 uur. Een officiële ondertekeningsceremonie staat voor vrijdag gepland in Zwitserland. Minister Tom Berendsen heeft gemeld dat Nederland klaar staat om bij te dragen aan veilige scheepvaart in de straat van Hormuz. Maar hij wil eerst duidelijkheid over een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Na een definitief akkoord volgt ook nog overleg met de Kamer. Volgens de Franse president Macron kan een internationale missie, met onder andere medewerking van Nederland, binnen enkele dagen starten. Volgens bronnen van de NOS staat Giovanni van Bronckhorst op het punt terug te keren als hoofdtrainer van Feyenoord. Hoewel de laatste documenten nog ontbreken, lijkt een akkoord nabij. Ook Sipke Hulshof zou overstappen naar de Rotterdamse club. Feyenoord ontsloeg eerder Robin van Persie na een teleurstellend seizoen. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag.

0: Final Countdown. Ja, Kees, ik weet het niet hoor, maar de Final Countdown... Dan moet
1: nee, dus, daar zijn we nog niet.
0: Nee, gelukkig niet.
1: We hebben nog bijna nog een uur.
0: Hebben we nog bijna nog een uur?
1: Zeker.
0: Ja?
1: Klopt, ja. Dus we kunnen dit nog helemaal afmaken hoor.
0: Oh wow.
1: Als het goed is.
0: Ja, dat kunnen we ook wel. Dat kunnen we ook wel.
1: Ja, toch?
0: Genoeg uit het lijstje wat erin staat ervan dat je denkt van... Oh, die is lekker! Ja!
1: Ja, nou precies, dat had ik ook. En ja, er waren een paar nummer 1's bij waarvan ik dacht van nou, moet dat dan per se? Die heb ik dus ook uitgelaten, want dan zou de lijst nog groter zijn.
0: Maar welke waren dat dan?
1: Ja, dat weet ik niet meer hoor.
0: Eén van mij hè?
1: Nee. Maar ja, daar ben ik ook eerlijk in. En dat weet ik eigenlijk niet zo precies meer. Maar ja, de meeste bekende van toen die tijd en ja... de meeste die mij bijgebleven zijn, die ik uit de lijst heb gehaald, die heb ik wel ingezet. Dus vandaar. Waar onder andere deze van de Common Arts?
0: Ja, Don't Leave Me This Way. Oorspronkelijk trouwens van natuurlijk Thelma Houston. Maar ook niet oorspronkelijk van Thelma Houston. Want het was eigenlijk oorspronkelijk van Harold Melvin en de Blue Notes.
1: Oh, dat nog.
0: Hele verhaal compleet gemaakt. Nou,
1: dat heb jij goed gedaan.
0: Wil je nog meer?
1: Samen met Sarah Jane Morse.
0: Ja, niet te vergeten natuurlijk de stem van niemand minder dan Jimmy Somerville.
1: Klopt.
0: Zo lekker hoog, zo lekkere stem. Auw, ja.

0: That's Just The Way It Is van Bruce Hornsby and The Range. Ja, ik kan hem, je zou hem nog langer kunnen draaien, want, deze, want dit nummer duurt nog veel langer. Maar ja, goed, het is echt zo'n plaat die zo lekker is, The Way It Is. En je hoort gewoon de radio edit weliswaar, maar de radio edit is nog bijna 5 minuten, maar dat zeiden. En natuurlijk niet te vergeten nog de coming arts in Don't Leave Me This Way, featuring Sarah Jane Morrison. En ja, goed, de stem natuurlijk, de overbekende stem van The One and Only, juist niemand minder dan Jimmy Somerville.
1: Ja.
0: En die stem die ik herken je uit duizenden. En dat vind ik wel mooi. Als je stemmen echt kunt onmiddellijk met één vingerknip kunt zeggen. Ze wel, oh, dat is Jimmy Somerville.
1: Ja, maar volgens mij is hij ook niet zo groot, hè, die beste man.
0: Nee, dat klopt. Hij is niet zo groot. Maar dat maakt
1: hij.
0: Ja,
1: maar hij heeft een behoorlijke stemgeluid. Dat klopt inderdaad wat je zegt.
0: Ja, nou, het is dat hoge.
1: Ja, precies.
0: Dat hoge van zijn stem. Ik vind dat zo. En dat maakt hem weer uniek. Daarin kun je duidelijk horen dat het Jimmy Somerville is. Het is niemand anders. En ja, wat ik al zei, sommige stemmen tegenwoordig, die herken je. En dan denk je, nee, ja, die heb ik voor. Is dit een nieuwe plaat van die? En dan blijkt het een nieuwe plaat van iemand anders te zijn. Maar dan zit je gewoon, ja, ik weet het niet. Dat is een beetje wat ik tegenwoordig heb. Je hoort tegenwoordig zo weinig andere stemmen.
1: Ja, ik weet niet. Ik heb geen flauw idee hoe dat er komt. Ik heb echt werkelijk geen flauw idee. Ja, de volgende plaat, en daar is ook wat mee.
0: Ik ook niet. Ja, we gaan een dansje doen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Walk Like an Egyptian. Van de Bengals. Susanna Hoff, dat was de vrouw waar iedereen zo wat verliefd op was op dat moment.
0: Eigenlijk niet hoor, maar...
1: Nee, maar ja. Dat snap ik.

0: Ja, kan ik ook hoor. Ja.
1: Ja, ik hoor het, dat jij dat kan.
0: Ja, ik ben een soort,
1: een soort Gerard Joling, maar dan anders.
0: Nou, nee, want dan, bij Gerard Joling is het meer, En bij Michael Jackson is het,
1: Ja.
0: En dan heb je nog Whitney Houston natuurlijk, maar ja, ik ben niet...
1: Ook dat.
0: Ja, ik ben niet Whitney Houston, ik zou ook nooit met haar willen ruilen.
1: Ja, dat kan ook niet meer, je kan ook niet meer ruilen met ze, maar... Ja, ik zou het ook niet, wat levensstijl zou ik ook niet ruilen met haar, als ik jou was.
0: Nou ja, ze leeft niet meer, maar...
1: Nee, ze leeft niet meer, maar ook de stijl die ze toen had, die zou ik je niet aanraden.
0: Nou, nee, dat snap ik.
1: Ja, hè? Dat snap je wel, hè?
0: Ja, die ze toen aan hield, nee, dat zou ik ook niet...
1: Nee, dat is een beetje vreemd haar gedrag. Zeker op laatst, toen dat ze bijna van het podium viel als ze een optreden had.
0: Ja.
1: Van alles en nog wat ze gebruikte.
0: Klopt.
1: En de stem die was ook niet meer wat het geweest was. En dat was ontzettend jammer.
0: Rob zegt, hoe zingt Whitney? Nou, oh, dit wordt helemaal niks meer. Dit.
1: Nee joh, Rick Astley is dit.
0: Dan kunnen we maar beter doorgaan met de muziek. Want ja.
1: De schoonmaker in de studio. En die een beetje stond te zingen. En toen op een gegeven moment scoorde.
0: Ja, de ene hit naar de andere.
1: Ja, precies. Hij heeft weer een poging gedaan trouwens, een paar jaar geleden.
0: Ja, goede plaat trouwens.
1: Ja.

ik zei het er net tegen Kees. Jo. Als je naar dat plaatje luistert, Never Gonna Give You Up, wat ik als ijsje, pak hem even terug. Even een stukje. En je moet dat dat pakken. Dat hebben ze gewoon gejat van deze man. Moet je maar eens even snel luisteren.

0: Deze was namelijk iets eerder. Colonel Abraham Strapped. Je hoort het gewoon heel duidelijk in die platen. En Never Gonna Give You Up is eigenlijk heeft dezelfde baslijn. Dit is echt gewoon lekker. Dat is echt gewoon bijzonder. Oh, je bent goed bij stem, Dave. Dankjewel, Rob. Ja! Nou, dat is toch, ik vind dat wel lief. Ja, ik mag dat wel, dat ik goed bij stem ben. Ja. Ja.
1: Dan ben je goed geolied met je stem op dit moment. Dan moet je wel uitkijken, want zometeen ga je eroverheen. En dan,
0: ik? Nee.
1: Ja, jij?
0: Nee, niet zo heel snel. Dat is bij mijn stem duurt dat heel lang voordat dat fout gaat. Een nieuwe man die naast met de Cats bracht hij ook in de jaren 70 soloplaten uit. Maar ook in de jaren 80 en ineens was daar deze nummer 1 hit.
1: Ja, klopt.
0: Helemaal gepusht door Veronica.
1: Ook dat nog.

0: Feeling young, feeling strong. Oh, ja. Het is wel een goede plaat, hier, maar ik wilde er eventjes... De plaat die ik er namelijk achteraan ga draaien, die past niet zo goed hierachter.
1: Nee, dat klopt. Die past helemaal niet hierachter.
0: Even tussen de bedrijven door, voor degene die het niet weten. Wim T. Schippers is overleden. De man TV-series die... maakt onder andere Op zoek naar Jolanda, wat eigenlijk Op zoek naar Patty zou gaan heten, maar wat niet gebeurd is. Hij was natuurlijk de stem achter verschillende dingen. Hij was kunstenaar en ga zo maar door. En ja, goed, het is gewoon jammer. Dus dat hij niet meer onder ons is. Maar,
1: ja, dat klopt. Hij is op 10 juni overleden in Amsterdam.
0: Ja, het kreeg vandaag pas te horen. Dus,
1: ja, precies, ja.
0: Dus ja.
1: Ik kan me iets bij voorstellen.
0: Dus het is heel erg dingetjes. Wim T. Schippers. En ja, bekend.
1: Hij is veel gedaan.
0: Bekend, bekend. En hij was natuurlijk ook Bert en Ernie stemacteur.
1: Ja, dat weet ik.
0: Bert.
1: Ja, precies, ja. Die. Ja.
0: Wim T. Schippers dus inderdaad, Jolanda. Dus ja, dus niet meer onder ons, helaas. Maar het is wel even mooi. Het is wel even mooi om dat er even bij te vermelden. Laten we wel wezen. Deze paste absoluut niet achter Piet Veerman aan, dus dan was het mooi om eventjes wat over Wim T. Schippers te zeggen. 83 jaar is hij geworden uiteindelijk inderdaad, Kees, wat je al zei.
1: Ja, hij was trouwens Eudy.
0: Ja, en hij was van de absurde humor en ga zo maar door.
1: Ga vertel, Keur met de Kikker en Sesamstraat en de Blauwe Meneer.
0: Ja, en dit is Michael Jackson.
1: Ja,

0: Who's that girl?
1: Van Madonna.
0: Wie is die vrouw?
1: Ja. Wie is dat? Nou ja, wie is dat meisje, hè?
0: Ja, de, of who's the chickie?
1: Zou ja, dat tegen, kan ook nog.
0: Ja. Tegenwoordig zingen. Ja, maar dat is even tegenwoordig, hoor.
1: Ja, ik weet niet of dat mag. Of dat je dat mag. Ik bedoel, volgens mij word je dan weer gelijk bekritiseerd.
0: Ach, er zijn bepaalde artiesten bij die dat vast wel zouden mogen doen.
1: Oh, jawel hoor. Er zijn artiesten bij die van alles nog wat zeggen.
0: Madonna en Who's That Girl?
1: Ja. Precies, van de film.
0: Ja,
1: dat is bedoeld als een komische film en dat was het ook op dat moment.
0: Ja, maar kijk, laten we heel eerlijk zijn. Madonna is nou niet bepaald een van de beste actrices in mijn ogen.
1: Nee, dat was het ook niet. De acteurs en actrices om haar heen, die maakten eigenlijk een beetje de film. Madonna die was net een beetje bezig om heel erg bekend te worden. Wat zij wilde, wat in de hoofd zat, dat deed ze dan ook op dat moment.
0: Dat doet ze nog steeds.
1: En dat doet ze nog steeds wel een klein beetje, ja, precies.
0: Het is er niet, jou zeg je dat, mag ik dat zo zeggen? Het is er niet beter op geworden. Laat het heel netjes houden bij Madonna.
1: Nee, ja. Ik denk dat het tijd is dat ze gewoon weer stopt. Maar dat is mijn oordeel.
0: Oh, ik moet toegeven, die laatste plaat die uitgebracht is. Kijk, die ze samen met Sabrina Carpenter heeft uitgebracht. Die is wel
1: ja,
0: leuk.
1: Die is leuk. Ja,
0: maar
1: klopt.
0: Ik mag dan, eens. Maar ik ben dan ook alweer gek op de Sabrina Carpenter. Dus dat is dan een. Dat is dan even daar. Dat is dan even nog dat. Dus ja. Maar goed, terug naar de lijst nog eventjes. Want we hebben nog een paar plaatjes te gaan. En daar is deze er onder andere eentje van. Nou ja, kleipoppetjes.
1: Ja,
0: daardoor werd het er niet.

0: Nou, Riet Petit, dat was uit 1958, officieel.
1: Ja. We doen even nog één ander plaatje en dan eindigen we met Jan Hammer als uitloopje.
0: Ja.
1: Na het nieuws. Maar eerst natuurlijk nog even Rob de Nijs.
0: Tuurlijk, uiteraard.
1: Annelies het Sas van Gint.

0: ken het ook van Louis Neves. En...
1: Klopt. Ik zei het al tegen je van... Ik weet niet precies wie dit het mooiste zong. Ze hebben alle twee wel wat. Maar ik vond... Als ik kijk naar het zuivere zingen en zo, dan vind ik Rob. En het mooie ruwe van Louis Neves stel ik ook wel op prijs.
0: Ik gooi hem ik zal hem er morgen wel even in vergelijken. Dan doe ik het morgenavond wel even in de vergelijking.
1: Dat is goed.
0: We gaan heel snel op naar het nieuws. We gaan je bedanken voor het luisteren. En zometeen veel plezier bij de non-stop van Rozen Radio. Voor mij tot morgenavond.
1: Ja, precies. En volgende week zijn we niet. Maar de week erop zijn we er weer wel.
0: Dat is wel de bedoeling, ja.
1: Ja, toch?
0: Ja, toch?
1: Ja, vind ik ook.
0: Hoi!
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers is vorige week woensdag overleden op 83-jarige leeftijd. Hij verwierf bekendheid als stem van Ernie in Sesamstraat en maakte voor de VPRO invloedrijke absurdistische televisie met personages als Barend Servet en Chef van Oekel. Twee mannen uit Oekraïne en Roemenië zijn in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld voor brandstichtingen bij eigendommen van premier Keir Starmer. Zij handelden in opdracht van een onbekende contactpersoon op Telegram, die Russisch sprak en mogelijk banden heeft met het Kremlin. Een derde verdachte werd vrijgesproken. Vijf verdachten van de anti-asielrellen in Wijk bij Duurstede zijn vandaag vrijgelaten, maar blijven verdacht. Ze werden aangehouden wegens openlijke geweldpleging, het negeren van een noodbevel en identificatieplicht. Bij de rellen zochten circa 60 gemaskerde demonstranten de confrontatie met de politie en veroorzaakten aanzienlijke schade aan het gemeentehuis. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris hebben president Trump, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter een intentieverklaring ondertekend. De straat van Hormuz zou direct worden geopend voor meer scheepvaart. De details van het akkoord volgen binnen 48 uur. Een officiële ondertekeningsceremonie staat voor vrijdag gepland in Zwitserland. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
3: Uur na uur.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Nederlandse supermarkten waarschuwen voor mogelijke plastic deeltjes in katten- en hondenvoer van partner in Petfood NL. Onder meer Lidl, Albert Heijn en Jumbo roepen bepaalde huismerkblikken terug. Het gaat om producten met specifieke houdbaarheidsdata. Consumenten kunnen de artikelen terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. De Europese Unie heeft nieuwe passagiersrechten voor de luchtvaart vastgesteld. Handbagage wordt gratis, inclusief een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo. Reizigers behouden recht op compensatie bij langdurige vertragingen. De regels gaan waarschijnlijk volgend jaar in. Luchtvaartmaatschappijen verwachten daardoor hogere ticketprijzen. Kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers is vorige week woensdag overleden op 83-jarige leeftijd. Hij verwierf bekendheid als stem van Ernie in Sesamstraat en maakte voor de VPRO invloedrijke absurdistische televisie met personages als Barend Servet en Chef van Oekel. Twee mannen uit Oekraïne en Roemenië zijn in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld voor brandstichtingen bij eigendommen van premier Keir Starmer. Zij handelden in opdracht van een onbekende contactpersoon op Telegram, die Russisch sprak en mogelijk banden heeft met het Kremlin. Een derde verdachte werd vrijgesproken. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel ontstond vanavond een ruzie tussen meerdere asielzoekers. De politie en beveiligers grepen in, waarbij minstens 2 personen werden aangehouden of onder controle gebracht. Hulporganisaties waarschuwen al langer voor oplopende spanningen. Op het terrein waren meerdere politievoertuigen, marechaussees en hulpverleners aanwezig. In Polen is een 57-jarige patholoog-anatoom in voorlopige hechtenis genomen nadat 34 menselijke foetussen werden gevonden in de tuin van haar voormalige woning. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van gebruik voor wetenschappelijke experimenten. Ze wordt beschuldigd van onder meer lijkschennis en riskeert maximaal 12 jaar gevangenisstraf. Nederlandse supermarkten waarschuwen voor mogelijke plastic deeltjes in katten- en hondenvoer van partner in Petfood NL. Onder meer Lidl, Albert Heijn en Jumbo roepen bepaalde huismerkblikken terug. Het gaat om producten met specifieke houdbaarheidsdata. Consumenten kunnen de artikelen terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. De Europese Unie heeft nieuwe passagiersrechten voor de luchtvaart vastgesteld. Handbagage wordt gratis, inclusief een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo. Reizigers behouden recht op compensatie bij langdurige vertragingen. De regels gaan waarschijnlijk volgend jaar in. Luchtvaartmaatschappijen verwachten daardoor hogere ticketprijzen. En dan het weer. De bewolking neemt vanuit het westen toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui met temperaturen tussen 7 en 13 graden. Morgen overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie van niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel ontstond vanavond een ruzie tussen meerdere asielzoekers. De politie en beveiligers grepen in, waarbij minstens 2 personen werden aangehouden of onder controle gebracht. Hulporganisaties waarschuwen al langer voor oplopende spanningen. Op het terrein waren meerdere politievoertuigen, marechaussees en hulpverleners aanwezig. In Polen is een 57-jarige patholoog-anatoom in voorlopige hechtenis genomen nadat 34 menselijke foetussen werden gevonden in de tuin van haar voormalige woning. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van gebruik voor wetenschappelijke experimenten. Ze wordt beschuldigd van onder meer lijkschennis en riskeert maximaal 12 jaar gevangenisstraf. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het
1: uur na uur

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van de type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.